0: Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: ringt de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: De beste zomerhit. Zomer op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zondag.

Wat een mooi begin van de zondagochtend. Goedemorgen. En welkom bij Zin in Zondag. Geen Hans, dat hoor je. Hans is er niet en daarom mag ik de honneurs vandaag waarnemen. Mijn naam is Cindy de Koning en ik heb er zin in. Het is een prachtig thema wat er de komende 3 uur op je wacht. Zomertuin, dus ga met ons mee. En we begonnen met een nummer, een concert geschreven door Vivaldi, maar bewerkt door de jonge Bach. En in de versie van stertrompetiste Alison Balsam hoor je hem. Concerto in D. En wij gaan nu door met deze prachtige

De Nieuw-Zeelandse sopraan Kiri te Kanawa. Ze zong het in 1981 voor maar liefst 750 miljoen tv-kijkers bij het huwelijk van Charles en Diana. Bisdu by Mir. Ja, goedemorgen nogmaals. Zin in zondag. Ja, ik hoop dat je er ook zin in hebt. Het is in ieder geval een mooie dag die ons te wachten staat. Het thema is dus zomertuin. Nou, ik was vanmorgen al even in mijn eigen tuin. En dat is zo prachtig als je zo 's morgens vroeg even door de tuin wandelt en is het gras nog een beetje nat. De bloemen zijn nog dicht, maar staan dan op ontluiken. En het is fris groen. Het ruikt zo lekker. En dat nemen we je mee in deze komende 3 uur van Zin in Zondag. We beginnen wat klassieker, zoals we dat elke week natuurlijk doen. En naarmate we naar 10 uur kruipen, wordt het ook wat. Er komt wat weer filmmuziek bij. Misschien hier en daar een mooi kleinkunstliedje. Maar we nemen je rustig mee, dus je kan rustig ontwaken op deze mooie zondagochtend bij Radio Gelderland. En de volgende, dat is ook zo'n mooi nummer uit Corelli. Corelli, een componist die populairder was dan Vivaldi in die tijd. 12 Concerti Grossi. En het is een mooi licht Italiaanse toon. Ga mee naar de tijd van de barok.

Lavinia Meyer, Are You Still Somewhere? Ja, een bekende Nederlands-Koreaanse harpiste die ook meerdere Edisons won. En samen met componist Philip Glass heeft ze dit stuk gecomponeerd. Mooi stil, zwevend, alsof je in de tuin een beetje ronddartelt. En hou je van haar muziek? Nou, vandaag staat ze met haar harp op kasteel Middachten. Prachtig, in De Steeg. Begint wel al om 11:30, mocht je daar naartoe willen. Kijk dan even op haar site of op de site van Kasteel Middachten. Dan kun je misschien nog meer van haar prachtige muziek horen. Van haar album dus, Are You Still Somewhere?

En van de harp van Lavinia Meyer gingen we naar de dwarsfluit van James Galway, die ook the man with the golden flute wordt genoemd. En ja, een prachtige fluitist natuurlijk, die dit puttertje, de Il Gardellino van Vivaldi uit Concertus Opus 10 nummer 3 tot leven bracht. En zo de dag begon en die ons een beetje wakker floot, zo zou je het misschien ook wel kunnen zeggen. Ja, en dan gaan we van de fluit naar weer een ander prachtig instrument, de klarinet.

Peter Koetsveld heeft dit jaar een nieuw album uitgebracht. Peter met Passie heet dat, waarin hij zijn klarinet tot leven brengt. En ja, deze bourrée, dus die mooie Franse dans, die werd door hem tot leven gebracht. Een cello-suite van oorsprong, gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Lang gold het als droge oefenstof, totdat een cellist, Pablo Casals heet hij, als tiener in een winkeltje in Barcelona deze muziek ontdekte en daarmee begon te experimenteren en het tot leven begon te wekken. Ja, en toen werd het eigenlijk wel omarmd. En Peter Koetsveld, die bracht dus die cello weer getransformeerd in de klarinet. En op die manier horen we dit stuk, de cello suite nummer 3 in C majeur. Goed, de klarinet. We hebben veel mooie instrumenten al mogen beluisteren. Een harp, een klarinet, een dwarsfluit en nu een blokfluit.

kan niet missen nadat dit Vivaldi is uit zijn nachtconcert La Notte. Dit deel heet Fantasmi. Het gaat een beetje de spoken, de schimmen van de nacht. Die worden hier toch alweer gegeven in de muziek van blokfluitiste Lucie Horst. We hebben veel Nederlandse artiesten in zin in zondag. Als tiener tekende ze al een platencontract. En ja, dat was niet voor niks, want ze is toch wel een ontzettend talent. Won al meer 2 Edisons, maar ook een Nederlandse muziekprijs en vele andere prijzen. Fantastisch om naar haar te mogen luisteren. En ja, en van de grote Vivaldi gaan we weer terug naar die andere man. Die grote Bach.

Je hoort hem zachtjes meeneuren, hè? Glenn Gould, die werd bekend met dit nummer. Nam hem twee keer op, 1955. Toen was hij een beetje vrolijker, de versie. Dit was de tweede keer dat hij het opnam. Een jaar voor zijn dood. Ingetogen en heel rustig hoorde je hem meespelen. Ja, meezingen. Het is overigens geschreven voor een graaf met slapeloosheid. Dat zegt in ieder geval de legende. Zijn huisklavesiniste heette Goldberg, vandaar de Goldberg-variationen. En Glenn Gould, die werd op slag wereldberoemd toen hij dit nummer dus speelde in 1955. En zoals gezegd, later dus nog een keer, één jaar voor zijn dood. Het is 7:30, goedemorgen. Welkom bij Zin in Zaterdag. Als je net even wakker wordt, misschien het eerste kopje koffie al achter de kiezen. Ik krijg ook een appje binnen van Steven die al met de hond aan het wandelen is. Met een mooi fotootje erbij. En zegt dat hij altijd een vroege vogel is. Nou, fijn dat je erbij bent, Steven. En ook jij natuurlijk daar aan de andere kant van de radio. Fijn dat je er bent op deze zondagochtend. Met het nieuws in ieder geval dat gisteren een ongeluk is gebeurd. Waarbij vier inzittenden zaten en dat de auto over de kop is geslagen. Dat was gisteravond en in brand is gevlogen. Gebeurde allemaal in tolkamer. Nog veel meer nieuws vind je natuurlijk bij ons op de site. Op dit moment 18 graden in Babberich. Goedemorgen. Zin in Zondag.

0: Ja, herkende je hem? Ja, het is een iconisch programma in Nederland was dat natuurlijk. Ontdek je plekje. Van 1972 tot 1992 heeft dat gelopen. En ja, deze prachtige muziek van Gert Grim werd daarvoor gebruikt. Herkenningsmelodie toch wel van dat tv-programma. Half Nederland die leerde die muziek daarmee kennen zonder de naam van de componist te weten. Ja, en hoe ging dat dan? Nou, eens even kijken. Je hebt tegenwoordig prachtig die schatkamer, waarbij letterlijk een schatkamer van allerlei iconische radio- en tv-programma's online zijn gezet. Ik heb een aflevering gevonden uit 1986. Herken je deze plek? Even kijken wat ze bespreken.
1: Voor de meeste bezoekers is dit het meest geliefde plekje in het Openluchtmuseum. Het is de Zaanse buurt met de houten koopmanswoningen uit het eind van de 17e eeuw. De huizen hebben gedeeltelijk bakstenen façades en houten topgevels met kuiven.
0: Prachtig,
1: er is een ophaalbrug, er zijn kleine formele tuintjes en witte afrasteringen. Dit is zo'n kuif uit de rococo-periode. Dit is de buurt op zijn mooist.
0: Ja, zo werd dus heel elke keer wat besproken. Deze keer was het dus Arnhem en het Openluchtmuseum, waarbij je dus beelden ziet van dat Openluchtmuseum en dan die prachtige muziek van Gretry er dus bij. En dat kreeg je op zondagochtend zomaar voorgeschoten. Tot ja, wil je meer van dit soort mooie uitzending nog even terugkijken, dan kan dat in de schatkamer. Het staat allemaal online. Al die prachtige plekjes ook van Ontdek je plekje.

Hoboconcert was dit prachtige van Giovanni Benedetto Platti. Hij was een goed behaard geheim in de barokperiode. Het was een Venetiaan die carrière maakte aan het Duitse Hof van Würzburg. En de hoboist, bekende hoboist in ieder geval in Duitsland, is die toch wel bekend. Omdat hij de eerste hoboist is van het Berliner Philharmoniker.

die bedacht dit nieuwe genre in de pianomuziek. En je hoorde hem, de Nocturne nummer 1 in S, uitgevoerd door Elizabeth Jo Roy op piano. Het is inmiddels 7:15. Ik ben benieuwd hoe je er inmiddels bij zit. Ben je al wakker? Ben je misschien al aan de wandel of iets anders aan het doen? In de tuin aan het werk? Veel mensen staan graag vroeg op de zondagochtend. Misschien maak je je wel klaar om te gaan fietsen toen ik vanmorgen hier naartoe reed. Wat was het? Een 5 uur zat ik in de auto. Zag ik toch al wat aardig wat campers rijden. Vakantieverkeer natuurlijk hier en daar naartoe. Wat vrachtverkeer. Hoe zit je erbij? Als je dat wilt delen, ben je meer dan welkom om dat met me te delen via cindy@gld.nl of een appje te sturen. Ik ben daar heel erg reuze benieuwd bij hoe jij er op zondagochtend bij zit.

Een sonnet d'amour, een sonnet van de liefde, de Petite Suite, de concert, uitgevoerd door Paul Freeman aan de Chicago Sinfonietta. En gecomponeerd door Samuel Coleridge Taylor, was de zoon van een arts uit Sierra Leone, had een Engelse moeder, was rond 1900 een beroemdheid in Londen. En in Amerika werd hij ook bewonderd en dan noemden ze hem de Afrikaanse maler. Dit liefdesonet komt dus uit zijn Petite Suite de Concert. We hadden al een Franse bourrée gedanst eerder, wat vroeger op deze mooie zondagochtend. En nu gaan we een Italiaanse dans doen. Ballo, ja, dat is gewoon Italiaans voor dans.

Trio Dali met bewerking van Johannes Sebastian Bach. Ik roef zu dir, Herr Jesus Christ. En dus eigenlijk, ik roep tot u, Heer Jezus Christus. Ik bid u, hoor mij klagen. Maar dan uitgevoerd in deze versie van het Trio Dali. En daarvoor, ja, dat is toch wel een aardig gezelschap wat je hoorde. Een gezelschap wat eigenlijk de barokke muziek van toen op de instrumenten ook, zoals ze toen bespeeld werden, tot leven brengt, in ieder geval in deze tijd. Aardig om die ook nog eens even te horen. De barokdans Ballo, de Italiaanse dans dus van Christina Pluhar en haar ensemble La Pregiata, ja, oude muziek met volksmuziek en jazz. En dat allemaal samen in instrumenten van toen. Alsof de barok eigenlijk nu opnieuw is uitgevonden. Naar 8 uur gaan we, dus we doen er nog eentje. Prachtig. Canario.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Nou, gaan we eens even kijken of we het nieuws nog tot leven kunnen wekken. Eens even kijken of we Annette Schut nog even aan het woord kunnen laten. Ja, want die heeft natuurlijk wel wat te vertellen. Eens even kijken of ze er nog is. Nou, dat is wonderlijk. Even kijken. Annette Schut, kom er maar in.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB. Aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
7: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlak bij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
10: Nieuwe leesbril nodig?
11: Mijnleesbril.nl.
10: Gratis verzenden en retourneren.
12: Gelderland. Zin in Zondag.

Een van die mooie zes van de zes Brandenburgse concerten van Bach. Dit was concert nummer 2. Uitgevoerd door de muzici van Zagreb. En welkom bij het tweede uur alweer van Zin in Zondag voor deze 26e juli. Waarbij we het thema hebben zomertuin. Ja, daar kun je je helemaal in verplaatsen als je het afgelopen uur er al bij was. Dan hebben we al een mooie wandeling gemaakt door de tuin langs de vijvers en de bloemen die aan het ontwaken waren. De vogeltjes die floten, we hebben het allemaal al gehoord. En de tweede uur gaan we daar gewoon mee door. Doen we er nog een vleugje filmmuziek bij, bijvoorbeeld. Ja, want als je dan een vader hebt die dit heeft gecomponeerd, let op.

Ja, je kent hem wel, hè? Van de fanfare van de 20th Century Fox. Je ziet het al meteen weer voor je bij de films. Dan als je zo'n vader hebt die zoiets iconisch heeft gemaakt... Ja, dan heb je grote schoenen om te vullen. Maar Thomas Newman, ja, de vader heette Alfred Newman... inderdaad ook familie van Randy Newman... die ook natuurlijk heel veel mooie filmmuziek heeft gemaakt. Ja, die maakte muziek voor American Beauty. Ken je die film nog? Ik ken in ieder geval de filmposter, zo'n mond met zo'n vlinder erop, als ik me niet vergis. Een film uit 2000 die de Oscar voor beste film won. Prachtig nummer komt eraan. Any Other Name. Maar je kent hem natuurlijk uit die filmen. Misschien zie je de beelden wel aan je voorbij komen. Welkom bij tweede uur van Zin in Zondag.

Een werk van Bach, maar niet van Johann Sebastian, maar van zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, ook wel aangeduid als C.P.E. Bach, in zijn eigen tijd misschien wel beroemder dan zijn vader. Jarenlang hofmuzikus van de koning Frederik de Grote, een van de meest spraakmakende vorsten toch wel uit de Europese geschiedenis. Misschien ook wel omdat hij niet zo van de vrouwen was, maar van de mannen, en dat mocht natuurlijk allemaal niet in die tijd. Speelde zelf ook fluit. En dit nummer werd gespeeld door Anner Bijlsma. Is niet meer onder ons, is in 2019 overleden. Bekende cellist en een pionier in het bespelen van barokinstrumenten. Straks over een minuutje of 20, dan hebben we hier onze zingever. En vandaag is dat Bram Grandia. Die weer een misschien wel een stukje filosofie brengen. In ieder geval stof om over na te denken zometeen. Moet je eens voorstellen, je bent een regisseur. Je hebt een prachtige film ben je aan het opnemen in Frankrijk. Want daar kom je vandaan. En je bent toch op zoek naar muziek wat toch wel bij jouw film moet klinken. Wat een beetje het pronkstuk moet worden van je film. Je zit in de auto en toevallig hoor je daar een Bretonse componist, Jan Tiersen. En je denkt, ja, dit is hem. Dit moet de klank van mijn film worden. Het werd de klank van de film Amélie. Wie kent het niet? En zo klinkt dat. La Noyer, uitgevoerd door Catherine Cordova.

0: je ziet het weer voor je. Ook die filmposter is natuurlijk iconisch, hè? Van die prachtige vrouw met dat donkere haar, groene achtergrond. Amélie, ook trouwens een ontzettende aanrader om weer eens even te kijken zo in deze vakantieperiode, als je hem ergens kunt vinden, om een van die vele streamingsdiensten. Goedemorgen, zegt Klaas-Martin Wieringa. Nou, goedemorgen Klaas-Martin, fijn dat je erbij bent. Fijne dag gewenst met het hele team, zegt Albert. Dank je wel daarvoor. Een leuke foto van iemand die lekker met de beentjes op de bank aan het kijken is naar... Naar de radio, zo kan dat. Ik zal eens even zwaaien bij deze hallo. En een fijne uitzending, zegt Jan. Dank allemaal. Fijn dat jullie er ook weer bij zijn op deze mooie zondagochtend in Gelderland. Misschien ben je wel op de camping, onderweg, ergens in de auto. Of zoals Steven Lekker op de bank, een beetje oortjes in en rustig wakker worden. Veel instrumentale muziek natuurlijk altijd op de zondagochtend in Zin in Zondag. Maar er komt ook steeds meer gezongen muziek, zo naarmate we naar de 10 uur kruipen. En deze, ja, die is even wat anders. Deze hoor je eigenlijk niet zo vaak op de radio. Nou, zeg maar bijna nooit. Sergio Camarieri, een Italiaanse jazzzanger. In ieder geval vrolijke noten. Even lekker wakker worden.
1: Non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso. Niente più sarebbe vero.

Wat een fijne kennismaking, hè? Ja, schrijf die namen eens even op. Sergio Camanniere. Italiaanse zanger dus. Hij brak door in 2003 op het festival van Sanremo. Ook een heel bekend festival. Daar won hij toch wel een mooie prijs. Zijn stijl, ja, chanson, jazz, bossa nova. Het is allemaal een beetje. Wat fijn dat we die op zondagochtend kunnen laten horen. Eerder dit uur hadden we al aandacht voor Bach. Met een van zijn Brandenburg concerten, nummer 2. En dat concert speciaal staat op die Golden Record. Weet je nog wel, van de Voyager. Dat waren die ruimtesondes die in 1977 de ruimte in werden gestuurd. En er werd een gouden plaat in meegestuurd. Met in 55 talen begroetingen en mooie zinnen uitgesproken. Ook een Nederlandse boodschap. En ook muziek. En dat nummer van Bach, of tenminste dat concertdeel van Bach, dat stond er ook op. Maar het zijn 6 concerten. En ik dacht, ja, dat is zonde om er maar eentje te laten horen. Laten we ook die andere, een van die andere eens horen. Gekozen voor nummer 4. En toch wel weer een vrolijke noot van Bach.

0: Ja, Brandenburgs concert nummer 4 van Bach, uitgevoerd door het ensemble van Valetti in Fries. Dat ensemble heet Café Zimmerman. En dat is dan weer vernoemd naar het koffiehuis in Leipzig, waar Bach zelf wekelijks met zijn studenten optrad. Ja, het zijn van die weetjes die je dan toch mooi maar eventjes hier meepikt in Zin in Zondag. Waar we ook elke week natuurlijk de zingever hebben. En vandaag is dat Bram Grandia. Fijn dat je er bent, Bram.
1: Dankjewel.
0: Onderweg naar Doesburg, denk ik, hè?
1: Ik kom van Doesburg.
0: Oh, je komt van Doesburg.
1: Ga zo weer door naar Vorden voor een kerkdienst.
0: Ja. Ja, maar toch nog even tijd voor ons.
1: Nog even tijd, dat vind ik leuk.
0: Ja. Ja. Een klein tipje van de sluier wat je zo over het gaat hebben?
1: Nou, je gaat vandaag over de tuinen. En je zou politici mensen kunnen noemen die op de wereldtuin moeten letten. Ik ga vandaag verder in een serie over Trump.
0: Oké.
1: De derde. Volgende maand de vierde, dan sluit ik het even af.
0: Oké. Ja. Als een soort van concertreeks ook, zullen we maar zeggen. Maar dan in 4 delen. En dit wordt dan deel nummer 3. Fijn dat je er bent. Hoor je zo. Ja, we hadden net ook al zo'n fijne, beetje jazzachtige bossa nova stijl. Nou, laten we nu eens even helemaal overgaan naar de bossa nova.

0: Han de Vries op Hobo van de componist Tommaso Albioni. De zoon van een rijke Venetiaanse papierhandelaar. Dus ja, hij hoefde eigenlijk niet te werken, want zijn vader had al het geld verdiend. Maar toch wel met veel liefde voor de muziek. En zijn hoboconcerten waren overigens de eerste die in Italië in druk verschenen. Dat is toch ook aardig. En als je dan dacht, dat was een lekkere bossa nova die we daarvoor hoorden. Dat was Vanessa D'Amata. Ja, geschreven door de man achter The Girl from Ipanema. En ja, zij nam een album op met heel veel van zijn liedjes. Het is 21:50, vaste tijd voor
1: De Zingever.
0: En vandaag is dat, Bram Grandia. Je bent er al heel lang bij, hè, Bram?
2: Ja.
0: Als zingever. Al jaren zit jij hier met regelmaat op zondag.
2: Ja.
0: Wat fijn. En je zei het al eventjes. Je hebt een vierluik gemaakt over Donald Trump. Ja, met jou toch wel een beetje bevindingen. Even over stof om over na te denken. Je hebt het op papier gezet. We gaan graag naar je luisteren.
2: Ik heb Trump in deze studio al eens Donaldus Dagobertus Narcissus genoemd. Ik voeg er vanmorgen nog een Latijnse naam aan toe. Omnipotens, almachtig. Trump zag zich na de dood van paus Franciscus nog als een geschikte nieuwe paus. Daarna zag hij zich als Christus zelf. Nu is hij in zijn almachtsfantasie op de hoogste tree geklommen. Hij ziet zich als de almachtige godheid. Als Zeus die met bliksem schooit, of als de christelijke God die als almachtige op zijn troon zetelt en de volkeren oordeelt. Daar hebben we nu beeld en geluid bij. De omnipotente Donald, die vele volkeren straft met importheffingen, die buurland Canada straft omdat dat land het lef heeft de zwarte wolken van de grote bosbranden niet te laten stoppen bij de Amerikaanse grens. Trump is de buurman die als jouw huis in brand staat niet komt helpen blussen, maar jou direct aansprakelijk stelt voor de waterschade aan zijn eigen pand. Hij geniet met volle teugen. Hij gunt zijn olievrienden in het dictatoriale Saoedi-Arabië verrijkt uranium, zodat ze op termijn ook een kernbom kunnen bouwen. Wat moet je nu tegen zo'n autocraat, zo'n plutocraat? Gevoelens van machteloosheid slaan toe. Maar soms krijg je, liggend in een luie stoel of aan het strand, zomaar een mooi beeld aangereikt. Dat gebeurde mij in Frankrijk afgelopen maand. In Bretagne zochten we schaduw aan het strand tegen een soort duin. Boven ons hoofd vlogen zwaluwen in en uit. Het bleken oeverzwaluwen te zijn. Ze graven gangen van een meter en leggen aan het eind hun eieren. Daar kunnen de rovers niet bij. Maar wat als die kleintjes uitvliegen? Het was een drukte van belang boven onze hoofden. Plots verscheen daar een roofvogel. En wat gebeurde? Met z'n allen gingen de oudere zwaluwen de lucht in om die rover te verdrijven. Fascinerende beweging in de lucht, duikvluchten van alle kanten, net zo lang totdat die rover verstoord wegvloog. Zelfs een arend kregen ze weg. Niet te geloven. Ik zag in die almachtige arend het beeld van Donald Trump. En in al die zwaluwen beelden van actieve mensen, journalisten, politici, burgers die opvliegen, het niet langer pikken en het die grote vreemde vogel enorm lastig maken. Zeg niet, wij zijn maar klein en machteloos. Vlieg op, laat van je horen, maak lawaai, schrijf, bid, werk en zing net zo lang en net zo hard, totdat die grote vogel met zijn aanhang het hazenpad kiest. We zijn niet machteloos. Dat toonde die zwaluwen ons in de afgelopen vakantie. Ik word vrolijk van die vogeltjes. Wees zuinig op de zwaluwen. En als dat kan, gun ze dan een plekje om bij je te wonen.
0: Mooi. Zeker. Gaan we doen. Die zwaluwen eens even mooi bekijken. Hoe ze onder de dakgoot misschien wel zitten. Of misschien staan er wel van die palen. Of stiekem een plekje hebben gevonden om daar hun nestje te maken. Dankjewel Bram. Fijn dat je erbij was. Een mooie dienst. Dankjewel. Zometeen. En tot de volgende keer. Ja, we hadden al de films American Beauty, waar we aandacht aan hadden met die prachtige filmmuziek, Amélie. En daar doen we er nog eentje bij. Een film die misschien iets minder bekend is. De film Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ja, dat gaat over een zwaard, een oud zwaard wat dan kwijt is. En dat moet natuurlijk gevonden worden. Het is oosters, het is diep. Denk een beetje aan de bamboetuinen van China. Want het thema vandaag is nog steeds zomertuin. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Dus de theme van Tan Dun. Yo-Yo Ma.

Componist Tan Doen won met deze filmmuziek in 2001 een Oscar. Jawel. Prachtig, toch? Ja. Oosterse muziek, westerse cello. Ja, het is toch wel de grens van twee werelden. En het nam ons even mee naar China in de 19e eeuw. Want in dat tijdsperk speelt deze film zich af. Mocht je hem willen zien, het heet Crouching Tiger, Hidden Dragon. Een bewerking van Bach, eigenlijk gemaakt voor klavecimbals, maar hij heeft het op meerdere manieren gecomponeerd. En onderzoekers die hebben gereconstrueerd dat het de oerversie voor viool en hobo, dachten ze, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Wordt uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest en solo-hobist Alexei Ondrejchuk.

concerto voor viool en hobo van Bach, hoorde je. In Zin op zondag, bijna 9 uur. Een berichtje wat ik binnenkreeg over een Elviskerkdienst. In de Vredeskerk in Nijkerk wordt vandaag een speciale Elviskerkdienst gehouden. De dominee Fred Omvlee is Elvis-fan en heeft een dienst gemaakt met als thema If I Can Dream. Dat is een verwijzing naar een hit van de zanger uit 1968. Dominee Omvlee die vertelt tijdens de dienst het levensverhaal van Elvis. En er is natuurlijk ook veel muziek te horen van deze, toch wel, The King. En er worden ook Elvis gospels gezongen. De dienst begint om 10 uur, dus over ruim een uur, in de Vredeskerk in Nijkerk. Het is maar dat u het weet. Focus, kent u dat nog? 1972, natuurlijk van frontman Thijs van Leer, de man met de woeste bakkerbaarden en de dwarsfluit. Een toch wel bekend nummer van hun is Sylvia, maar daar heeft hij ook een andere bewerking van gemaakt, samen met Louis van Dijk. En dat hoor je nu hier in Zin in Zondag.

0: Prachtig. En is een hele andere versie dan die van Focus. Fijn dat we deze even mochten beluisteren in Zin in Zondag, waar we het laatste uur zo van dit programma gaan beluisteren. Na het reclame en het nieuws.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
15: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
17: Gelderland. Zin in Zondag.

Uit de vierjaargetijden van Vivaldo waren we even in de winter. Ja, het thema is dan wel zomertuin. Ja, goed, een beetje verkoeling als het zo warm gaat worden weer als komende week. Ja, kunnen we die verkoeling van die winter van Vivaldi wel gebruiken? Goedemorgen. Welkom. Het laatste uur alweer van Zin in Zondag. Misschien ben je er al sinds 7 uur vanmorgen bij. Nou, dan hebben we al een hele wandeling gemaakt, hè, door de zomertuin. En hebben we al van alles voorbij zien komen. Vogeltjes zien kwetteren en fluiten. Wakker worden. De bloemetjes die open gaan. Nog een beetje natte gras onder je voeten. Nou, het wordt vandaag niet zo'n hele mooie zomerdag, maar wel een fijne zomerdag. En we nemen je mee tot 10 uur, tot André er is om de muziekcadeaus uit te delen. En prachtige muziek ga je horen. Van licht klassiek tot pop. Maar ja, dan wel mooie pop. Pop met verhalen. We gaan even diep onder de zee kijken naar die ene hele bekende Franse man met dat rode petje. Cousteau. Ken je hem nog? En John Denver liet zich inspireren door deze man. Hij schreef dit prachtige Calypso. Ah, en daar zie je hem in zijn boot. Je ziet de horizon, de zon opkomen. En daar staat Jacques aan het roer van de boot.

Zo, er zat even 300 jaar tussen de Calypso van John Denver en deze Marché des Combattants uit de opera Alceste, gecomponeerd door Jean-Baptiste Lully. Bekend toch wel als dé muzikus aan het hof van de zonnekoningen, Lodewijk XIV. Toch wel machtige muzikale grootheid was het destijds. Veel gecomponeerd natuurlijk. En gestorven op een bijzondere manier aan een ontsteking aan zijn voet. Hij had zo'n maatstaf waar hij toch wel redelijk hard mee op de grond stampte. En dat deed hij een keer op zijn voet. En zo raakte dat ontstoken. Hij heeft dat een beetje verwaarloosd en hij is daar uiteindelijk ook aan gestorven. En wil je meer van dit soort mooie, bijzondere verhalen over componisten die toch wel op een misschien een beetje gekke manier aan hun einde zijn gekomen, dan kan ik je zeer de podcast aanbevelen. Klassieke Mysteries, een podcast van NPO Radio 4, waarin ze al dit soort verhalen op een hele verhalende manier, ze gaan echt op onderzoek uit, toch wel vertellen. Prachtige podcast dus. Klassieke Mysteries. En vergeten we natuurlijk ook niet naar de podcast van Om op Gelderland te luisteren. Laten we dat niet vergeten. Ik kreeg nog een tip door of ik dat even wilde melden. Naar een leuk uitje voor vanmiddag. Live muziek in de theetuin. Marina en John die maken muziek. Met onder meer zang en dwarsfluit. De theetuin De Vierakker is dat. Dan kan ik even zo snel niet vinden waar die theetuin De Vierakker is. Maar in ieder geval het begint om 2:30. Dus daar heb je nog ruim de tijd voor om daar naartoe te gaan. Ja, we hebben veel mooie kleinkunstliedjes ook in onze muzikale geschiedenis als het om Nederland gaat. En als je dan getrouwd bent met Paul van Vliet, ja, dan kan het eigenlijk niet anders dan dat je daar hele mooie teksten aan overhoudt. En als er dan ook nog een van die liedjes gaat over een van onze rivieren, zeg ik dan maar even, de IJssel, kan die deze uitzending toch niet ontbreken. Lieselore Gerrits.

Van die sommige van die prachtige nummers hoor je gewoon te weinig. Ze heeft zoveel mooie dingen geschreven en gezongen. En gelukkig worden er nog wel eens covers van gemaakt. Zoals dat dan in een goed Nederlands zullen we maar zeggen heet. En Claudia de Breij had onlangs nog gedaan op haar laatste album. Weer zo'n prachtig nummer van Lieselore Gerritsen. Die hoor je hier in Zin in Zondag op Radio Gelderland. Waar je dus toch wel een mix van allerlei prachtige nummers hoort. Van kleinkunst, van filmmuziek, van natuurlijk licht klassieke muziek. Er zit van alles bij. En als we nou even bij die films blijven hangen. Ja, we hadden al eerder aandacht voor Amélie. Prachtige film. Maar het is nog zo'n film die een beetje hetzelfde tijd is verschenen ook. Maar hetzelfde gevoel weergeeft. In ieder geval romantiek. Moet je voorstellen, je verhuist naar een Frans dorpje en niemand wil je eigenlijk hebben. Nee, want ze vinden jou een beetje een outcast. Maar dan opent ze een chocoladewinkeltje. Ja, dan gaat er natuurlijk van alles gebeuren, want met haar chocola weet ze ieders hart te veroveren. In ieder geval dat van Johnny Depp, die daar een glansrol toch al heeft in 2001 in die film. En die kan ook nog eens een keer gitaar spelen. En dan tovert hij zijn gitaar tevoorschijn en dan begint hij te spelen en dan hoor je dit.

Ja, Luigi Boccherini, daar is het van. Concerto cello in D majeur uit de 18e eeuw. Ja, hij was zelf een toch wel een grootheid op de cello. En hij maakte carrière aan het Spaanse Hof. Dit keer geen Frans, maar het Spaanse Hof. En vandaar dat het ook een beetje zo klinkt. Je wist heel goed wat de cello aankon. En dat hoorde je dus in dit concert van Luigi Boccherini. En daarvoor toch wel heel mooi. Heel mooi de Chocolate uit die film. The Minor Swing. Heerlijk, als je dat zo, je zou het maar kunnen spelen. Het is gecomponeerd door Rachel Portman. En zij was de eerste vrouw die een Oscar won voor de beste filmmuziek. En dan hebben we het over het jaar 2001. Ongelooflijk dat dat toen pas was. Hè. En er is nog een wereld te gaan, zullen we zeggen, voor de vrouwen. Al zijn we dan maar 25 jaar later. Er is nog steeds heel veel wat, toch nog een beetje beter kan, denk ik dan zo. Hij heeft een nieuw album uit. Ik heb het over Daniel Lohus. Het album heet Jager. Ja, hij draait ook al jaren mee natuurlijk toch wel de Nederlandse popmuziek. Maar ja, popmuziek, misschien is dat niet het juiste woord. Hij maakt gewoon hele prachtige nummers die echt ergens over gaan. Zeker uit het hart. En al helemaal als je dat dan in zijn eigen taal doet. In het Drents. Zoals deze, hoe diep de wortels ook gaan.

Ook alweer 16 jaar oud, dit nummer. Over verbondenheid, afkomst, kracht van ergens bij horen, maar vooral over zijn geboortedorp Erica. Daniel Lauwhuis hoorde je met hoe diep de wortels ook gaan. Past wel in het thema, vonden we eigenlijk, van de zomertuin. In ieder geval, Frits Kleij vond dat heel erg, want die heeft deze muziek allemaal uitgezocht. En dat heeft hij fantastisch gedaan. Dus grote dank ook naar hem. Kudo's voor jou, Frits, zou ik maar even willen zeggen. Ja, je hebt van die muziek, die wordt dan bekend. En dan denk je, waar ken ik het toch van? Ja, misschien ken je het vooral van de Kelly Family, die er een hit van maakte, in de hitparade terechtkwam. Maar eigenlijk is het geschreven bij een tv-bewerking van een avonturenboek, Kidnapped, van Robert Louis Stevenson. Nou, moet maar eens even luisteren. Het is geschreven door Vladimir Cosmas, een Roemeen, woont in Parijs, schreef ontzettend veel muziek voor, nou ja, films en series, allemaal in Frankrijk. Ja, en deze breekt dan eigenlijk door met een Amerikaanse familie die liedjes maakt. Luister maar.

0: Ik had een muziekdocent op de middelbare school. En die zei al, die speelde altijd muziek. En dan moesten wij altijd onze ogen dicht doen. En dan moesten we daarbij gaan bedenken wat we daarbij zagen. Ja, dat deed ik toch ook bij deze. En ik wist dat het uit het avonturenboek Kidnapped kwam. Maar ik zag me toch een beetje op de prairie rondlopen. Zoals je je ogen dicht doet en dan deze muziek hoorde van Vladimir Kosma. Prachtig. Ja, en misschien denk je, oh ja, ja, die zangversie is ook mooi. Maar we willen graag deze ook een keer laten horen. Want dat hoor je hier in Zin en Zondag. Liedjes die je misschien niet alle dagen voorbij hoort komen. En zo proberen we je toch een beetje weer te prikkelen. En te verrassen misschien ook wel. En dat je je weer kan verwonderen. Dus even kijken wat het weer vandaag eigenlijk gaat doen. Ja, het is niet een echte prachtige zomerdag, maar het is wel een dag om erop uit te trekken. Om lekker te gaan fietsen of te gaan wandelen. Neem wel je regenjasje mee, want er kan een buitje vallen. Het zal meevallen, maar toch, het is toch handig als je voorbereid bent. Het wordt niet warmer dan 21 graden, maar volgende week, ja, dan gaat het weer heel warm worden. En dan kun jij weer in je zomertuin gaan wandelen. Zomertuin is namelijk het thema van deze zondag. In Zin in Zondag en ga eventjes lekker terug, trek je terug in de tuin en denk even na en luister naar de mooie muziek. En ja, degene die we nu gaan draaien is toch wel een van de favoriete zangers van mij. Ik ken hem ook heel goed. Het is een ontzettende lieve man. En wat heeft hij veel prachtige muziek geschreven. Heel veel ook voor anderen. En gelukkig is hij nu ook toch wel alom gewaardeerd. En we ook boven de rivieren. Want hij komt uit Brabant. Zijn naam is Gerard van Maasakkers. Komt uit Nuenen. Woont al een tijdje overigens in België. Waar hij met een hele lieve man woont. En hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt. Ja, welke ga je dan laten horen? Nou ja, ik had de versie kunnen kiezen die hij heeft opgenomen met Paul de Leeuw. Maar ik doe dan toch zijn solo versie het allerliefste. En waar ben je nou het liefste in de tuin? Dan samen met je grote liefde. Gij en ik. En je hoort hem hier op Radio Gelderland. Gerard van Maasakkers.
1: Zo was gij ligt te slapen in de schaduw.

0: Nee, je Frans-Arabische pop, die hoorde je ook. Gewoon eens even hier, Dalida van Salma Ya Salama. Ja, zo heet dat nummer. Zon op het gezicht, toch? Je voelt hem meteen. Ze was dochter van een Italiaanse ouders. Maar geboren in Cairo, ze werd ook nog eens Miss Egypte toen. We hebben het al over een tijdje geleden en veroverde ook Frankrijk. Dit nummer kwam uit 1977. Heerlijk om even weer naar die tijd terug te gaan. Ja, misschien heb je het al wel vernomen dat er muziekzomer is in Gelderland. Die is afgelopen vrijdag begonnen. Het duurt nog tot en met 7 augustus. En dat betekent dat er heel veel muziek te horen is. Allemaal georganiseerd door het Nationale Jeugdorkest in Nederland. En ik heb aan de telefoon Vera van Duren. Vera, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is veel te doen op muzikaal gebied in Gelderland, hè, deze zomer.
1: Ja, zeker. We staan weer door de hele provincie met ruim 80 activiteiten in 2 weken. Dus dat is een flink schema, ja.
0: Ja, en ook op allerlei plekken, ook verrassende plekken.
1: Ja, van omgebouwde fabrieken tot forten en kastelen. We proberen echt de mooiste plekjes uit te kiezen en daar concerten naartoe te brengen.
0: Ja, georganiseerd dus door jullie, de Nationale Jeugdorkest in Nederland. Wat zijn jullie voor club?
1: Ja, we zijn een vrij kleine club die toch heel veel doen. We hebben 3 orkesten die onder ons vallen en dus dit festival. En dat doen we allemaal om jong muzikaal talent een ontwikkelingstraject te geven. Dus we kunnen bij ons ervaring opdoen met orkestspel, ensemblespel, met samenspelen. Om voor te bereiden op een professionele carrière als muzikus.
0: Ja, en als je in deze orkesten mag zitten, hè, wat moet je dan een bepaalde achtergrond hebben? Moet je al een beetje semi-professioneel spelen? Of moet je bij een bepaald orkest zitten?
1: Eigenlijk, het begint bij ons jongste orkest. En dat is voor vanaf 14 jaar. Dus dat is echt al heel jong. En dat zijn dus wel jongeren die echt goed op hun instrument kunnen spelen en daar ook stappen in willen zetten. En daar kunnen ze dan tot 20 jaar kunnen ze in dat orkest. En dan zodra ze naar het conservatorium gaan, dus om echt muziek te studeren, dan kunnen ze terecht in 2 van onze andere orkesten. Dus het is op topniveau, maar het is we proberen het ook toegankelijk te houden voor iedereen. En je hoeft niet een bepaalde achtergrond te hebben om mee te doen. Je moet gewoon heel goed kunnen spelen.
0: Ja, want daar gaat het om muziek verbindt natuurlijk. Maar je moet wel een bepaald niveau hebben. Je moet wel noten kunnen lezen en al wel zelf ook al wel muziek. En dus wat je zegt, een instrument goed kunnen bespelen om in zo'n orkest plaats te nemen. En zijn dat dan gelegenheidsorkesten die jullie zo samenstellen?
1: Ja, dit zijn inderdaad projectorkesten. Dus onze orkesten die doen 2 keer per jaar een tournee. In de winter en in de zomer. En in de zomer komen ze dus allemaal voorbij in ons eigen festival Muziek Zomer Gelderland. Naast nog heel veel andere ensembles en projectgroepen.
0: Ja, nou zijn jullie dus afgelopen vrijdag begonnen, hè, op allerlei plekken. En toen vroeg ik aan jou, kun je nou eens 2 orkesten noemen of 2 uitvoeringen noemen waarvan je denkt, ja, die moeten nog even een extra spotlightje krijgen. Toen zei je, dat is moeilijk, hè, want het lijkt me ook hartstikke moeilijk, want je doet zoveel, maar toch heb je er 2 gevonden. Vertel, welke wilde je even onder de aandacht brengen?
1: Ja, dan begin ik inderdaad met toch dat jongste orkest, want die hebben een heel mooi programma deze zomer. Zij spelen op 29 juli in Nijmegen. En daar spelen ze 2 hele bijzondere concerten. Want in de middag doen ze een speciaal familieconcert. Dat is voor jongeren, door jongeren gedaan. En daarin gaan ze eigenlijk het hele verhaal van de Symfonie Fantastiek van Hector Berlioz gaan ze het publiek in meenemen met een presentator. En die neemt je helemaal mee in het verhaal van die kunstenaar die zichzelf verliest in een obsessieve verliefdheid. En hoe je dat dan allemaal hoort in klank. Dus wat voor motiefjes hoor je dan? Welke instrumenten hebben een bepaalde rol? Dat komt allemaal naar voren in het familieconcert Fantastiek van Jeugdorkest Nederland.
0: Een beetje een muziekcollege eigenlijk, als ik het zo hoor.
1: Ja, maar zeker niet een belerend college. Het is ook gewoon veel luisteren naar de muziek. En ook bij jezelf van, goh, wat herken ik daar nou in? Hoe zou ik een verliefdheid laten klinken? Of hoe zou een heksendans moeten.
0: Ja, wat leuk. In Fazim in Nijmegen dus, 29 juli om 16:00. En als je nog geen 30 bent, kost het maar een tientje. Dus dat is ook al eigenlijk, daar moet je het ook al niet verlaten. En dan, en dat vond ik ook wel een bijzondere die je had. Iets met muziek en graffiti. Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, dat klopt. We proberen altijd in het festival echt het breedste spectrum van muziek te laten zien. En dat is dus naast de hele klassieke orkesten zijn er ook ensembles die echt hele innovatieve programma's maken. En in dit geval is dat het ensemble Flux 5 met de voorstelling Hear Me Out. En daarin combineerden zij inderdaad hun eigen muziek en een deel elektronische soundscapes met live graffiti kunst. Dus die wordt ter plekke wordt dat gemaakt. En die is dus ook op de 3 concerten dat dit gespeeld wordt, is het elke keer anders. Want het is een deel improvisatie en ze laten zich leiden door de muziek. Dus het is en luisteren en kijken en dus heel veel te zien daar.
0: Ja, wat bijzonder. En dan zijn ook op meerdere dagen spelen ze op verschillende locaties.
1: Ja, klopt. Omdat we ook graag inderdaad de hele provincie doorgaan. En daarmee krijgen de muzici natuurlijk ook de kans om het meerdere keren uit te voeren. Dus deze voorstelling die gaat in Culemborg, in Zevenaar en in Arnhem. Zodat meer mensen de kans hebben om het mee te maken live.
0: Ja, 29 juli dus in Culemborg in de Gelderlandfabriek. 30 juli in Zevenaar in Turmer Cultuurfabriek. En dan op 4 augustus in Zaal op Zuid in Arnhem.

Wat leuk, hè, deze. Ja. De Scaramouche Suite. Heerlijk, toch? Gecomponeerd door Darius Milhoud, maar uitgevoerd door Jess Gillam. En zij is best wel bekend eigenlijk in ieder geval klassiek Engeland. Ze is namelijk een populaire presentatrice van een beetje het klassieke radiostation van de BBC. Dat doet ze heel goed. Won verschillende prijzen en is dus ontzettend goed. Ook eens een keer op de saxofoon. Ja, heerlijk toch? Ik krijg veel leuke berichtjes trouwens van mensen. Ja, het is de eerste keer dat ik dit programma waarneem. Dat Hans helaas verhinderd is. Hij is een beetje ziek. Dus er moest iemand komen. Dus vrijdag werd ik gebeld of ik dit wilde doen. En dacht ik, dat vind ik hartstikke leuk. En wat lief dat ik al die aardige berichtjes van jullie krijg. Dat jullie het ook heel leuk hebben gevonden. In ieder geval, fijn om te horen. En het was ook een fijne zondagochtend om zo lekker vroeg op te staan. 4 uur ging mijn wekkertje. Nog even gezwommen, toen hier naartoe. En zometeen gaan we het nog even hebben met André over wat hij allemaal gaat doen. Zijn muzikale cadeaus die hij gaat brengen. Maar als je het over muziek hebt en je hebt het over zomer, je hebt het over tuin, en dan denk ik meteen aan bloemen. Toen dacht ik ook, oh ja, was dat niet dat duet van die twee grootheden die het nummer zelf allebei apart opnamen? Een DJ die dat een keer een soort aan elkaar heeft gemixt. Dat werd zo populair dat ze toen dachten, weet je wat, we gaan het gewoon samen doen. Ze kenden elkaar toch nog van het schoolkoor van vroeger. Over wie ik het heb? Over Barbara Streisand en Neil Diamond. Ah, en het melancholieke. You don't bring me flowers anymore.

0: Nou, een lichte hint om eens een keer bloemen weer te ontvangen. Al is dat natuurlijk ook weer niet helemaal verantwoord. Moeten tegenwoordig zijdebloemen zijn, André. Want anders is het niet goed voor het milieu.
1: Oh, ja. Dat is weer duurzaam. Ja,
0: ja, het moet duurzaam zijn. Geen lelies, al die zaken. Goedemorgen, André.
1: Ja, goedemorgen, Cindy.
0: Ja, bloemen krijg je niet van jou, maar wel muzikale cadeautjes, hè?
1: Nou, ik wou net zeggen, cadeautjes genoeg om uit te delen tot een uurtje of twee. Nee, dat is zeker waar. We kunnen er nog een hoop gebruiken, maar dat zeg ik natuurlijk iedere zondagochtend.
0: Ja.
1: Want, we gaan dan van start. Kijk maar even op de site, gld.nl/muziekcadeau. De Omroep Gelderland app gebruiken, dat is natuurlijk ook hartstikke goed om een plaat aan te vragen. Mag voor jezelf, maar we vinden het nog veel leuker als je het voor een ander doet.
0: Ja.
1: Die bijvoorbeeld een felicitatie, een groet, een hart onder de riem. Kom maar door, gld.nl/muziekcadeau.
0: Ja, en er zijn in de app ook al een paar leuke binnengekomen.
1: Ah,
0: dus dat zijn al cadeautjes voor jou.
1: Mooi.
0: Dat zometeen, dus na 10 uur. Bedankt namens mij in ieder geval voor het luisteren. En wie er volgende week op deze stoel zit, ja, wie zal het zeggen? We gaan er in ieder geval uit met een vrolijke. Een beetje terug in de tijd, maar dan in een nieuwe jasje. Nelly McKay, how about you?

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
3: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden
5: eSIM. Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
5: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
7: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
5: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ah nee, dankjewel. Een hele goede morgen. Heb je ook zo genoten de afgelopen week van Radio en TV Gelderland? Ja, de Vierdaagse. Online heb je het misschien gevolgd. Wat een feest was het, hè? Nou, vanmorgen is het weer gewoon een ouderwets muzikaal feest. Het is de hoogste tijd om jouw muzikale voorkeur door te geven. En het liefst met een leuke of mooie boodschap erbij voor familie, vrienden en kennissen. Met andere woorden, deel dat muzikale cadeautje uit. En dat mag uiteraard ook aan jezelf. Kijk voor onze platenkast waar je de keuze kan maken op gld.nl/muziekcadeau. En je kunt een appje sturen via de Omroep Gelderland app.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
12: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
13: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
14: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubels. Meubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
13: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
16: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
15: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
17: Muziekcadeau.

Je zat zowat aan je radioschaal te draaien of je DAB-radio en je stuitte op Radio Gelderland en je kwam erachter dat er toch nog wat leuks is, hè? Ja. Fleetwood Mac en Everywhere, het is 13 over 10. Een hele goede morgen, leuk dat je erbij bent. En je kunt het nog veel leuker maken, want tot 2 uur delen we muzikale cadeautjes uit. En dat kan jij dus beïnvloeden. Die platenlijst van ons, die hebben we een beetje half ingevuld. Ja, we zijn van de publieke omroep, hè? Alles voorzichtig aan. Hè? Dus ik vraag jou om de rest van de lijst aan te vullen. Dat kan heel simpel door even een duik in onze platenkast te nemen. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En je mag ons ook een appje sturen via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken en dan komt hij hier gewoon binnen. Dat is heel makkelijk en dat kan tot 2 uur. De platenlijst beïnvloeden is nog nooit zo makkelijk geweest. En dat heeft Dick Kooi uit Ridderkerk ook gedaan. Want die vraagt deze aan van de Dijk. Een bloedend hart. En daarna heb ik iets voor de Rolling Stones voor je.

De Stones, de Rolling Stones bij Radio Gelderland en de Honky Tonk Woman. Ben je een line dancer of een country liefhebber, dan moet je even opletten. Want ik geef je namelijk de kans om een countryplaat hier op het podium te zetten. Dat mag oud en nieuw zijn. Ja, als het maar het fijne geluid heeft, hè, van die steelgitaar, die banjo's, die pedalsteels. Of misschien wel die typische country zangstem. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Om 11:15 dan draaien we de country klapper hier bij Radio Gelderland. En deel dan ook dat muzikale cadeautje uit. Dat mag voor jezelf zijn als je zo'n mooie countryplaat wil aanvragen of voor iemand anders. Laat het me weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En uiteraard mag je dat ook via de site doen. Dan hebben we een contactformulier op gld.nl/muziekcadeau. En dan komt het hier ook binnen. Hoe mooi is dat? De country klappers dus straks om 11:15 hier in muziekcadeau. En die muzikale cadeautjes, ze zijn van harte welkom. Geef ze maar door via diezelfde media.

Mogen we jou ook een Swiftie noemen op deze zondagochtend? I knew it, I knew you van Taylor Swift bij Radio Gelderland. Goedemorgen André, dat staat er boven dit appje. Wil je een plaatje draaien voor Angela Rikke uit Bemmel? Ze is vandaag 62 jaar geworden en gefeliciteerd van Rob en Caroline en Tackle Daisy.

0: Radio Gelderland.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
11: Op een paar seconden na is het 10:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. In Steenderen is het nu 19,1 graden en in Nijkerk 22. Het weer in Gelderland. Vanochtend is er veel bewolking en vanuit het westen neemt de buienkans toe. Vanmiddag trekken buien over de provincie en tussendoor is er af en toe zon met temperaturen rond de 1 of 22 graden. Ook vanavond en vannacht zijn er nog enkele buien mogelijk en het koelt af naar ongeveer 14 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Zutphen is een fietser afgelopen nacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Den Elterweg. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval nadat het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. En Jan-Willem Gijsbus, bekend als stadion-dj van Vitesse, heeft een indrukwekkende collectie Vitesse-shirts opgebouwd. Naast zijn dj-werk is hij nu ook conservator van het Home of History in Stadion Gelredome. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland-app. Ja, het is lekker weer in onze provincie. Het is iets koeler. De afgelopen week hadden we trouwens perfect wandelweer. En het gaat weer warmer worden, zo schijnt het. Nou, hoe dat allemaal gaat, horen we straks van de mensen van Weerplaza. En met welk countryliedje kan ik je blij maken? Straks om 10:45, dan draai ik een countryklapper. Welke moet het zijn? Geef maar door via de Omroep Gelderland app. En al die andere verzoeken met mooie verhalen erbij, voor jezelf of voor iemand anders, geef hem maar door. Neem een kijkje in onze platenkast op gld.nl/muziekcadeau.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
16: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
17: Muziekcadeau.

Een aangenaam gezelschap, dat hoop ik met je te zijn. En fijne muziek erbij. Sandy Coast, True Love, That's the One. Ik zat er net even wat over op te zoeken. Maar Hans Vermeulen, de frontman, die was pas 14 jaar toen hij deze groep oprichtte. 14, kun je je voorstellen, mijn zoon is nu 13... en dat hij over een jaartje een groep gaat oprichten. Ik vind het toch mooi, hoor.

Reizen uit het verleden die kunnen je inspireren. En dat blijkt ook wel, want Giel Polman die heeft een mooi berichtje gestuurd. Dankjewel Giel, je schrijft... Ja, ik heb een reis gemaakt door Indonesië in het verleden. Het doet mij denken en dat heeft een reden. Want onze jongste dochter Fleur en haar vriend Roe... die studeerden in Yogyakarta en ze zijn nu op rondreis. En vandaag weer zijn ze in de stad waar ze ook gewoond hebben. En dat doet mij goed om daar iets voor aan te vragen... om het muzikaal, die herinnering, nog groter te maken. Zou je iets van The Blue Diamonds willen draaien? Want dan brengt mij dat even terug naar toen en... Even denken aan mijn jongste dochter en haar vriend. Nou, dat snap ik helemaal. Dus laten we die maar gaan draaien. Van de Blue Diamonds dan maar. Hè? Dat spreekt dan ook voor zich. Dit is Little Ship bij Radio Gelderland.

0: Gebroeders Ruud en Riem natuurlijk, de Blue Diamonds en Little Ship bij Radio Gelderland. We gaan eens kijken bij Johnny Willemsen van Weerplaza. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou ja, we gaan vooral even naar je luisteren. Het is flink afgekoeld. Ik vond het gisteren eigenlijk met het windje wel lekker.
1: Ja, inderdaad. Ja, het kan een beetje hinderlijk zijn als je buiten zit te eten. Maar inderdaad, qua temperatuur is het wel lekker, ja.
0: Ja, het was inderdaad best wel goed weer. En een fijn zonnetje erbij. Ik moet zeggen, ik heb buiten inderdaad ook gegeten. We hadden een grote markt bij ons in het dorp. Dus we hebben wat lekkernijen gehaald. En ja, dat maakt het wel fijn. Maar kunnen we dat vandaag opnieuw doen?
1: Alles kan, maar er staat wel regen op het menu, dus ik zou het niet doen.
0: Nee.
1: Op dit moment is de Gelderland nog droog. Een graad of 20, zelfs hier en daar nog wat zon. Maar vanuit het westen raakt het geheel bewolkt en volgt er ook regen. Dus vanmiddag wordt het best wel nat. Af en toe kan het redelijk doorregenen. Kan de natuur goed gebruiken. Tussendoor komt ook wel de zon in de loop van de middag weer tevoorschijn. Uiteindelijk een middagtemperatuur van 21 of 22 graden bij een matige wind uit het westen.
0: Ja, precies. En hoe gaat het dan vanavond? Nou, ik moet zeggen, as we speak... De zonneschermen, dat zijn van die automatische dingen die we hier hebben. Die gaan nu naar beneden. Er is helemaal geen zon. Ik weet niet wat. De spetters zitten op de ramen. Wat is dit, mensen? Nou ja, goed. Dat is in ieder geval. Maar vanavond en vannacht ook nog regen dan?
1: Ja, een enkel buitje. Vanavond en vannacht. En ook morgenochtend nog een paar buitjes. Maar morgen in de loop van de middag wordt het droog en breekt ook de zon door. Dus eind van de middag en morgenavond is het echt wel weer zonnig. Opnieuw een graad of 22. Zeker geen hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar die zijn er vanaf dinsdag weer.
0: Oh, die zijn er. Wat gebeurt er dan?
1: Dan krijgen we een wind die van west naar zuidwest en later zelfs naar zuid gaat draaien. Wordt weer warmere lucht aangevoerd. Dinsdag een droge dag met een mix van wolken en zon. En dan wordt het al 27, misschien 28 graden. Ja, woensdag en donderdag gaan we weer dik over de 30 heen.
0: Oh, dan wordt het weer tropisch warm. Gaan we weer records vestigen, Johnny?
1: Ja, records denk ik niet, maar het wordt inderdaad echt wel warm. Ook warme nachten, dus het wordt echt wel ook een beetje warm en klam.
0: Plak! Plaknachten. Ja,
1: het voordeeltje voor de mensen die niet van dit soort extreme hitte houden... is wel dat het waarschijnlijk niet heel lang duurt. Want later op donderdag, vrijdag, gaat de wind weer naar het noordwesten. Dus dan komt het weer vanaf zee. En dan koelt het weer een aantal graden af. Dus vrijdag in het weekend zitten we weer rond 7, 28. En dan is het gewoon weer aangenaam zomerweer met geregeld zon. En heel misschien een enkel buitje.
0: Nou, heb ik geen enkele moeite mee. Dat klinkt hartstikke goed, Johnny. Dus het wordt dus weer wat warmer en daarna wat kouder. Dat is het eigenlijk voor de komende
1: week. Ja, en twee dagen echt heet. De woensdag en de donderdag.
0: Oké, dan moeten we daar in ieder geval rekenen. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.

Casey and the Sunshine Band, and that's the way I like it, hier bij Radio Gelderland. Ja, en dan die countryklapper. Straks om 11:15, dan ga ik een countryliedje draaien. Dat kan onbekend zijn, dat kan hartstikke bekend zijn. Het is een beetje aan jou, want jij mag hem namelijk aanvragen. Vraag hem aan via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag natuurlijk ook even mailen. André@gld.nl om je keuze door te geven. Misschien komt die van jou wel straks om 11:15 voorbij. En je hoeft niet per se thuis te zitten. Als je nou gewoon voor de tent zit en je zit gezellig te ontbijten in de caravan. Mag ook hoor. Het is wel leuk, je bent in de populairste vakantieprovincie ben je nu op bezoek, hè, dan. Dus dat is wel heel leuk. Vraag een plaat aan, hoor je hem wellicht terug op de radio. Hoe fijn is dat? Ik kreeg trouwens nog een leuke agendatip van Jan Vrielink uit Steenderen. Want in diezelfde woonplaats wordt vandaag om 14:00 op het Marktplein een marktpop wordt dan gehouden met diverse acts. Er is wat kindervermaak, er is uiteraard wat eten en drinken en gratis entree. Dus je bent van harte welkom vandaag in Steenderen op het Marktplein vanaf 14:00 voor Marktpop 2026.

Heerlijk eten, gewoon buiten of thuis. En de muziek die doet de rest. Mark Amber bij Radio Gelderland en Belong Together kreeg van Johannes Osturk uit Arnhem een mooi verzoek voor een vriendin die wel alle steun kan gebruiken in deze onzekere tijden. Wil je Carole King draaien? En You've Got a Friend. Dat is een fantastische keuze. En dat doen we natuurlijk met liefde en plezier.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten, jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
9: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
8: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel Annette. Ik vind het toch knap als mensen met Sonos-apparatuur gaan. Volgens mij is het gewoon een uitspreker. Sonar-apparatuur is dat toch? Ja. Maar het is wel ernstig genoeg, dat wel. Nou, heel veel sterkte voor al die mensen daar. Het is 11:03. Leuk dat je erbij bent. Veel verzoeken komen er al binnen. En er kunnen nog verzoeken bij, want jij oefent invloed uit op onze platenlijst. Jij deelt dat muzikale cadeautje uit. Het programma heet ook niet voor niets muziekcadeau. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En de hele platenkast, die hebben we voor jou uitgestald op gld.nl/muziekcadeau. Kun je gelijk een formulier invullen en dan komt het helemaal goed. En dan komt jouw plaat voorbij voor 2 uur.
3: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
12: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Muziekcadeau.

0: via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Of de pagina waar het allemaal op staat. gld.nl/muziekcadeau. Daar staat zo'n formulier bij. Vul het even in. En dan komt het hier rechtstreeks in de studio binnen. Nou, via de Omroep Gelderland app heeft Mini van Bree gereageerd. En Mini zegt, André, afgelopen maandag is onze moeder 86 jaar geworden. Vanmiddag gaan we dat vieren en om haar alvast een voorproefje te geven, zouden we een leuk liedje willen horen. Zou dat bijvoorbeeld Het dorp van Wim Zonneveld kunnen zijn?
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: warme herinneringen aan Wim Zonneveld. Ik koester ze zelf ook wel op de lagere school. Ik kreeg laatst toch een appje van een oude docent van de lagere school, waar ik nog 2 jaar mee in de klas heb gezeten. En die schreef ook terug: je was er altijd met de maansluiting om mensen te vermaken. Nou, dat klopt ook wel, want ik heb toen de conferentie Vraten Financiën op school gedaan. Ik weet niet hoe die bij de leerlingen destijds is gevallen, maar dat heb ik wel gedaan. En toen mijn opa overleed, die had een hele mooie box, en die zie je af en toe nog in een platenzaak staan, met al het werk van Wim Zonneveld. Dat is zo'n rode hoes zit eromheen met een grote foto op de voorkant. En die bewaar ik nog. En die koester ik. Ja, die koester ik. Ik heb laatst ook weer een platenspeler gekocht, dus ik kan hem ook weer opzetten. Dat is wel mooi. Wim Zonneveld dus. En het dorp hier bij Radio Gelderland. We gaan ons met actuele zaken bezighouden.
1: De Country Klappen.
0: Daar is het de hoogste tijd voor.
1: Op Radio Gelderland.
0: We krijgen altijd elke week een appje van Nancy. En Nancy is heel makkelijk. Die zegt: joh, als jij iets van Roy Black wil draaien in de Duitse muziekekken of iets in de Country Klapper, dan moet het iets van Johnny Cash zijn, als dat kan. Nou, dan gaan we dat bij deze doen. Johnny Cash en de Folsom Prison Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Nick, wens je nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
3: En ga er maar eens lekker voor zitten.
2: Veel kijkplezier.

0: Dit is nog eens zomersmuziek. Hoppakee, plans in het zwembad erbij. Dat is toch fijn. De Four Tops en Loco en El Capulco. Ik moet even wat aankondigen, geloof ik, hè?
1: Hey André, ja. Van kom dan die Deutsche Schallplatte.
0: Wat een chaos is het hier, zeg. Wat een puinhoop. Nou, goed. Zo. Nou ja, even weer terug naar de actualiteit, naar deze zomerse muziek van de Four Tops. Ik ga zo meteen iets heel gevoeligs draaien, maar ertussenin wil ik nog even je oproepen om het Duitse muziekhoekje even te gaan vullen. Want we hebben er weer een, onze Duitse muziekekken. Straks om 11:15 gaan we weer een Duitsstalig liedje draaien. Ja, we zitten aan de grens met onze oostenburen. En ja, de Duitse muziek is populair in onze provincie. Dat blijkt wel altijd uit de vele aanvragen die ik hiervoor mag ontvangen van jou. Nou, ook deze zondag kun je weer een Duits in het zakje doen. Welk Duitsstalig liedje wil je dat ik ga draaien? Dat mag nieuw zijn, dat mag heel oud zijn, dat mag ertussenin zijn, dat mag populair zijn, minder populair. Een slagerartiest vind ik persoonlijk altijd leuk, maar dat hoeft niet, hè? Dat mag ook gewoon voor jezelf. Laat maar weten. App me maar even via de Omroep Gelderland app en anders gewoon even mailen. André@gld.nl. Zo simpel is het allemaal om dat te laten merken. 11:15, dan gaan we dat doen. De muziekekken hier bij Radio Gelderland. Gaan we intussen weer even naar de app toe. Het programma waar al die appjes in komen, die heb ik nu voor me. En daar staat iets heel bijzonders in, want John van der Meer uit Duiven die schrijft: hoi André, deze week zijn Annemiek en ik 50 jaar getrouwd. Onvoorstelbaar hoe snel dat gegaan is. In zo'n periode gebeuren verdrietige, maar voor ons gelukkig veel meer mooie dingen. En ik vraag volgens mij een toepasselijk liedje aan. Je realiseert je namelijk niet altijd hoe kwetsbaar je bent en dat je je geluk moet koesteren. Van Sting, graag het liedje Fragile, die dit gevoel op een mooie manier vertolkt. Met de groeten van John van der Meer uit Duiven.

Mooie aanvragen komen er binnen via de Omroep Gelderland app en via de mail natuurlijk. Ik heb hier nog eentje liggen van Cor de Vlieg. Die zegt, goedemorgen André, zou je de Manhattan Transfer willen draaien met Chanson d'Amour voor alle bewoners van recreatiepark De Harskamp? Met de groeten van Cor en een fijne dag André. Nou, bij deze Cor komt hij aan.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
1: eSIM. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
7: En niet op de grote voet leven, dat is wel handig. 11:55, je luistert naar Radio Gelderland. In Spijk is het nu 20,3 graden en in Kilderen 21,8. Het weer in Gelderland, vanmiddag trekken buien over de provincie en tussendoor is af en toe zon. Bij een matige westenwind wordt het 21 of 22 graden. En ook vanavond en vannacht zijn er nog enkele buien mogelijk en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Garderenseweg in Putten is een fietser gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De fietser liep onder meer een hoofdwond op en is voor verdere medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. In de gemeente Zevenaar zijn Marijn Kempen en Wietse het hard bezig met het in kaart brengen van beschermde vleermuizen en vogels. Dit onderzoek helpt de huiseigenaren om zonder duur onderzoek te weten te komen waar deze dieren zich bevinden, zodat ze hun huis makkelijker kunnen isoleren. Dit en meer Gelders nieuws op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Over een kwartiertje dan gaat de radio bij jou vast een stuk harder, want dan hebben we weer onze muziekekker, een Duitsstalige klassieker. Heb je hem al doorgegeven? Nee, nog niet? Mail me dan even andre@gld.nl of gebruik de Omroep Gelderland app. En uiteraard deel ik namens jou graag een muzikaal cadeautje uit. Vraag een plaat aan voor degene die je een goed wil doen, een hart onder de riem wil steken of een felicitatie. Het is allemaal van harte welkom en dat mag natuurlijk ook voor jezelf zijn. Snuffel in onze platenkast, die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Zometeen gaan we een feestje vieren hier met Rutger van Barneveld.
8: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.

0: Dit is Muzikalo. Elke zondag tussen 10 en 2 op Radio Gelderland.
1: Hallo fans, hier is meneer De Groot. Ik moet u in verband met André Kuiper even attent maken op een paar knoppen op uw toestel. Rechts is uit. Denk je

Ik denk dat Rutger van Barneveld alleen al van het aantal keren dat we dit draaien op de radio met pensioen, daar kan hij zijn hele pensioen van betalen, volgens mij. Zwoele zomernachten en we deden met liefde en plezier. De muziekhekke komt er zo meteen aan. Eerst nog even een verzoek van Jeroen, die schrijft: goedemorgen André, zou je iets van de Doobie Brothers willen draaien? Namelijk It Keeps You Running, dat zou ik fijn vinden. Gezellige muziek. En ik ben een beetje aan het knutselen op deze zondag. Nou Jeroen, dan gaan we dat een beetje vreugdevoller voor je maken.

0: Er zijn platen van de Doobie Brothers, die hoor je niet zo vaak op de radio.
1: En daar is een reden voor.
0: En daarom zijn we ook zo blij met Jeroen, want die vroeg hem juist aan. En we draaiden deze met liefde en plezier. It keeps you running. Dankjewel Jeroen voor je aanvraag. En het is de hoogste tijd. 11:15 geworden. Dankjewel voor alle Duitsstalige aanvragen die zijn binnengekomen. Ja, sommige aanvragen die komen gewoon in het Duits binnen. Ik weet niet wat jullie doen, maar ook in het Nederlands gelukkig. En dan gaat het wel om een Duitsstalige plaat die is aangevraagd. Het is de eerste ronde van Die Muziekhekken. Straks 12:15, dan doen we nog een Duitsstalige plaat. Dus mocht jouw plaat nu niet gedraaid worden, dan doen we dat wellicht straks. En als je nog helemaal geen suggestie hebt gedaan, dan kun je dat gewoon even via de mail doen. andre@gld.nl. We gaan even naar de vakantieherinneringen van Petra en Chris van Hunnik. Mooie vakantieherinneringen in Turkije. Elke avond op de dansvloer samen met een Duits echtpaar. En we hebben daar enorm genoten. En zou je daarom Andrea Berg...

0: dat is toch heerlijk. Ja, Bruno Mars bij Radio Gelderland en Risk It All.
1: Heeft er nog een schuifplatte?
0: Ja, want we hadden hiervoor onze Duitse muziekhoek. Straks om 12:15 doen we het nog een keertje. Als je nog een Duits liedje wil aanvragen, dan is dat van harte welkom. Via de Omroep Gelderland app of de mail andre@gld.nl. Via de app kwam er een verzoek binnen van Mike Peters. Dankjewel Mike. Goedemorgen André, zo schrijf je. Hierbij een plaatverzoek zou je recht op in de wind van Marga Bult. Ja, ze trad toen op onder de naam Marsha willen draaien. Voor alle mensen die hierin voor mij een bijdrage hebben geleverd in de laatste jaren. Ik sta rechtop in het leven en ik kan het weer aan. Kijk, dat is altijd goed om...

0: is Radio Gelderland.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
10: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
11: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
9: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De grenscontrole is weer. 20 minuten vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens met onze oostenburen. Je wordt via de op- en afrit omgeleid. Dus voorzichtig aan daar als je met de caravan daar in de file staat. En verder de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijshoort. 6 minuten moet je daar langer wachten. En tot slot de A15, dat is Nijmegen richting Gorkum. Tussen Tiel en Geldermalsen daar zo'n 7 minuten vertraging. Het is 12 uur geweest, een goed begin van je zondagmiddag hier met Radio Gelderland. Met platen die je op de radio terug kan horen door ze zelf aan te vragen. Ga even naar gld.nl, slash muziekcadeau. Haal een plaat uit onze platenkast die je daar gaat vinden. En we spelen weer het spel waar je je songtekstkwaliteiten moet inzetten in de zinzoeker. Doe gezellig mee en dat belonen we goed met een bon, een geschenkbon. Precies, ter waarde van €25.
1: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
1: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
15: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
16: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
15: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
17: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
18: Muziekcadeau.

0: Een vrolijk begin van de zondagmiddag bij Radio Gelderland met de Dire Straits en The Walk of Life. Ik krijg net een verzoek buiten de lijst om binnen van Frans Derk. Zegt Frans, hele goede middag.
1: Fijn dat je er bent.
0: En je vraagt aan Rima en Calm Down. Nou, die hebben we hier gewoon liggen, dus die gaan we met plezier voor je.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: met de onafscheidelijke mondharmonica Bob Dylan bij Radio Gelderland en I Want You.
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinszoeker.
0: Een bon van 25 euro, die wil jij winnen. Ik zie het, die wil jij winnen. En het leuke is, die mogelijkheid heb je nu, want ik laat je zo meteen een fragment van een liedje horen. En aan jou de taak om de ontbrekende zin eruit te halen. Het zijn in dit geval zijn het er twee. Het leuke is, het hele orkest speelt gewoon door. De zanger die denkt van, joh, weet je wat ik even ga doen? Ik ga even koffie drinken, we gaan zo meteen verder. Maar wat had hij daar nou moeten zingen? Aan jou de taak om dat aan mij even te appen via de Omroep Gelderland app. En als ik je dan even na 1:30 bel, dan heb je A, het goede antwoord gegeven. En B, dan ben je de winnaar van die geschenkbon ter waarde van 25 euro. Maar eerst dus de opgave goed hebben. The Electric Light Orchestra, die staan centraal in deze quiz. En Don't Bring Me Down. Welke twee zinnen ontbreken? Daar komt-ie. Ik ga even de grammofoon aanslingeren. Ja.

Barry Manilow bij Radio Gelderland, dat is fijn om te horen. En Can't Smile Without You. De eerste appjes die komen al binnen, ook met veel foute antwoorden erin. Nou, wees niet ongerust. Straks, dan om ongeveer 12:15, ga ik de opgave nog een keer herhalen. Dus dat komt helemaal goed. Zometeen gaan we trouwens een leuk feestliedje draaien. Er kwam een mooi verzoek voor binnen. Laat ik je zometeen horen. Doen we naar de Boys Town Gang.

Ik weet inmiddels dat wij de allerleukste luisteraars hebben. Want Irma is met haar partner lekker onderweg. Die gaan zo meteen lunchen. Maar dan ga je zo meteen na de hoofdpunten van het Geldersnieuws van alles over horen. Eerst Crowded House en Four Seasons in One Day.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
11: 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Wezep is het nu 19,2 graden en in Groezen 21,1. Het weer in Gelderland, vanmiddag trekken buien over de provincie over. En tussendoor is er af en toe zon. Bij een matige westenwind wordt het 1 of 22 graden. Ook vanavond en vannacht zijn er nog enkele buien mogelijk en het koelt af naar ongeveer 14 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws van vandaag. Op de Garderenseweg in Putten is een fietser gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval. De fietser liep onder meer een hoofdwond op en is voor verdere medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. En in Hengelo vindt de tweede dag van het NK Atletiek plaats, waar veel Gelderse atleten kans maken op goud. Dit en veel meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de AWB. 20 minuten vertraging op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. De oosterburen hebben hun tentje weer opgezet, dus daar moet je even op wachten. A12, Arnhem richting Utrecht, tussen knooppunt Waterberg en Grijshoord. Daar wegwerkzaamheden aan de gang, 6 minuten vertraging. En ook 6 minuten vertraging heb je op de A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Tielwest en Deldaar. Als je net aan het inschakelen bent en je bent nog aan het brunchen, neem een lekker broodje. Ik weet dat Irma, die is onderweg met haar partner om zo meteen ook even lekker te gaan lunchen. Nou Irma, blijf even in de auto zitten, want jullie plaat komt zo meteen voorbij.
12: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopvoorthuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
13: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
14: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
13: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
15: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Muziekcadeau.

0: Hot Chocolate en de frontman Errol Brown is handelaar in paarden geweest. Wist je dat? Ja, hij heeft heel veel paarden gefokt. Heeft hij ook aardig wat geld mee verdiend. Meer nog dan in zijn zangcarrière. Die was trouwens ook heel erg goed. En Hot Chocolate en Girl Crazy. Ja, er zitten twee mensen in de auto. Zeg Irma, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoi, met Irma. Ik zou graag een verzoekje aanvragen van
0: een
1: nieuwe single van Maiko, Noorderzon. En wij zijn nou onderweg.
0: Ja.
1: Wij gaan wat lunchen nu. En ik hoop dat we dat kunnen horen op de radio. Zo.
0: Snap ik, ja.
1: Zou leuk zijn. Het is een heel zomers liedje.
0: Leuk.
1: En
2: Gelderland staat aan, hoor.
1: Gelderland staat aan.
2: We zijn niet aan.

0: Zeeland gebeurt er volgens mij niet zoveel. Maar muziek maken kunnen ze wel daar. Bluff, en dit is die andere band, Raccoon and Love About It.
1: Wat gebeurt er in muzikadoor?
0: Zometeen voor de tweede keer de opgave van De Zinzoeker. Maak je kans op een bon van 25.

is toch een fantastische combinatie, hè? Britney Spears en Elton John en Hold Me Closer hier bij Radio Gelderland. 12:12 is het geworden. Ik heb een mooi verzoek gekregen van Ashwin in dit geval. En Ashwin, je schrijft, ik zou het leuk vinden, dat schrijf je dan wel, om UB40 met Red Red Wine te horen. En waarom, ja, leuk, het stond toch een beetje een bijzondere combinatie als je dat leest. Maar ik denk dat je vooral het mooi vindt om het te horen, want het is vandaag 12 jaar geleden dat je vader is overleden. Dat schrijf je, aan een hartaanval, is overleden. Het nummer hebben we toen ook op zijn crematie gedraaid. Nou, dat liedje, dat komt er zo meteen aan. Maar eerst nog even de

0: Ja, wat zong die nou eigenlijk? Ik zat een beetje mee te playbacken. Hè? Nou, als jij dat goed hebt kunnen liplezen, dan heb je vast het goede antwoord. App hem maar even via de Omroep Gelderland app. En je mag hem ook mailen. André@gld.nl.
1: De Zinzoeker.

0: het komt dan bij ons net niet zover dat die rap die op de 12 in staat erachteraan komt. En die duurt heel lang. Red Red Wine van UB40 was dat. Ah, het is toch wel een fijn liedje.
1: Ja, André.
0: Ja.
1: Wanneer komt denn die Deutsche Schallplatte?
0: Moet ik het nog even met je over hebben, ja. Dus... kwart over één, dan is het alweer zover. Dan doen we deel 2 van onze muziekekke. Welk Duitsstalig liedje wil je horen? Gewoon dat je lekker in de auto zit. Misschien ga je wat lunchen en gezellig doen vanmiddag. Zoals Irma dat al liet horen. Maar misschien gewoon om een andere reden. Omdat je lekker wil meezingen. Omdat je gewoon een mooi liedje wil horen. Ja, als het maar Duitsstalig is. Hè. Het is allemaal niet zo moeilijk. Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app. En anders dan kun je me even mailen. andre@gld.nl. Joris-Jan Hoogduin die zegt... André, mag ik een verzoekje bij je aanvragen van de Pasadena Dream Band. Dat vind ik leuk. Dat vind ik gewoon een heerlijk liedje. Lekker zomers. Met de groeten van Joris-Jan Hoogduin uit Vlaardingen. Nou, Joris-Jan, je hoort hem al op de achtergrond, hè? De Pasadena Dream Band en Zandvoort. En dat brengt de tijd op bijna 1 uur. Gaan we nog een uurtje met verzoeken doen en de prijswinnaar bekendmaken van ons spel.

0: Radio Gelderland.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Anne, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. 1 file in onze provincie. Dat is een bijzondere oorzaak. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten vertraging.
13: 1 minuut over 1 is het geworden en je hebt nog een Duitsstalig liedje van mij te goed. Straks om 1:15 en jij kan bepalen welke dat wordt in onze muziekkerken. Geef maar even door via de mail andre@gld.nl of de Omroep Gelderland app. En de laatste verzoeken die gaan we natuurlijk ook doen. Heb je nog geen verzoekplaat aangevraagd? Kijk maar even op gld.nl/muziekcadeau.
14: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
15: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
16: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl. Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
17: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
18: Muziekcadeau.

altijd speciaal maakt, is dat je elke week de moeite neemt om naar ons te luisteren en dan ook fanatiek meedoet met het programma. Dat vinden we altijd leuk om te horen. Erwin uit Vaassen die mailt: hallo André, graag de felicitaties voor Wilco de Haas en Diana de Haas. En zijn lieve zus is dat. Met de groetjes van Erik ook, Brenda en Marianne. En ik heb nog een verzoek liggen van Els de Ruiter uit Druten. Wil je iets van Doe Maar draaien? Want dan worden wij een beetje blij van. En ik heb ook andere mensen ingeschakeld. Die gaan dit liedje dan horen. Die vroegen aan mij, wil je dat aanvragen bij André? Nou, dan doen we dat gewoon. Dat is geen enkel probleem. Zometeen trouwens laten we nog een keer de opgave van De Zinzoeker horen. Maak je kans op een geschenkbon, ter waarde van €25. Een giftcard, zoals je wil, hè, zoals dat modern heet. Maar je kunt het bedrag gewoon lekker vrij besteden. Ik ga het je zometeen nog een keer uitleggen. En even na 1:30 maken we de uitslag bekend. Doe maar dus, zoals gezegd. En één nachtje alleen. Eentje waard.

0: Het waren de jaren 80 toen ze razend populair waren, maar daar hoef ik je niks over te vertellen. Doe maar, en één nacht alleen.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de derde keer ga ik de opgave van De Zinzoeker laten horen. Je krijgt een fragment horen van The Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Het orkest speelt door. En op een gegeven moment, welke twee zinnen ontbreken hier in het liedje? En als je mij dat even appt via de Omroep Gelderland app, dan maak je kans op die giftcard van €25. Mag je vrij besteden, gewoon aan iets leuks om jezelf te verwennen. Of misschien dacht je van, nou, ik heb dat gereedschap altijd al willen kopen. Of misschien een stuk kleding, leuk jurkje of zo, voor jezelf. Nou ja, kijk maar wat je ermee doet. Het is helemaal aan jou. Even een half twee, dan gaan we de winnaar bekendmaken. Maar eerst nog een keer die opgave. ILO. En Don't Bring Me Down. Ben je er klaar voor? Ja? Loop ik even naar de grammofoon hier. Even aanzetten. Yeah.

daar moet je mee doen. Welke twee zinnen ontbraken er? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. En mailen mag ook andre@gld.nl. Gaan wij door met de verzoeken. Deze is van Treintje. Ze woont in Wapenveld. Leuk dat je even reageert, Treintje. Je vroeg deze aan van Status Quo.

Hoe was jouw tijd in het leger? Daar hoor ik vaak goede verhalen over. Over vriendschappen, kameraadschappen, hè, zoals dat dan officieel heet. Ik ben afgekeurd voor het leger. Ik was een van de laatste lichtingen destijds. Ik kwam bij dokter Schuurink in Deventer. Ik weet het nog heel goed. Ik kom daar binnen. Hij zegt, André, ga maar eens even onder die paal daar staan. Dat was de meetlat, zeg maar. Hij zegt, hoe lang ben je? Ik zeg, nou, 1 meter, wat was ik? 1 meter 82. Ja, ga maar even op de weegschaal staan. Zeg, hoeveel weeg je? 72 kilo. En meteen zei hij, afgekeurd. Ja. Zo snel ging dat met die laatste lichting. Goed. Die muziek, daar is het de hoogste tijd. Daarom zit ik ook hier. Ja. Die kwart over 1 is het geworden en we hebben weer veel leuke aanvragen voor onze muziekekke binnengekregen. Dankjewel dat je even de moeite hebt genomen om een Duits liedje aan te vragen. Deze gaat het worden. Onze vrienden zijn aanstaande donderdag 50 jaar getrouwd. Zo begint het mailtje van René Koenders. René, dankjewel. Maar ook zeker ben ik een trouwe luisteraar van Radio Gelderland. En ik weet zeker wanneer je een plaatje speciaal voor hen draait, dan gaan ze daar enorm van genieten. Ik heb Doe aangevraagd van Peter Maffay. Daar zullen ze blij mee zijn. Oh ja, het gaat over Frans en Joke uit Didam. Nou, Frans en Joke, deze is dus

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

Bas Oosterbroek woont in Deventer en kreeg deze plaat aangeboden door schoonzus Toos Lochtenberg. The Cats and Sure Here's the Cat bij Radio Gelderland. De hoofdpunten van het Gelders nieuws komen er zo meteen aan. Voor die tijd nog een mooi liedje aangevraagd vanuit Frankrijk. Jazeker, beste André staat er boven dit mailtje. Zou je voor ons het liedje Le Gensereux van Gérard Lenormand willen draaien? Op dit moment genieten wij als echte francofielen in een mooi huisje van vrienden van een 14-daagse vakantie in Frankrijk, van eindeloze stranden, mooi weer en gelukkig ver van de bosbranden. We voelen ons dus erg gelukkig en daarom is dit liedje denk ik wel toepasselijk.

0: Radio Gelderland.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
9: 1:30 over 2:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Staverde is het nu 18,5 graden en in Dinxperlo 20,6. Het weer in Gelderland, vanmiddag trekken buien over de provincie en tussendoor is af en toe zon met temperaturen van 21 of 22 graden bij een matige westenwind. Ook vanavond en vannacht zijn er nog enkele buien mogelijk en het koelt af naar ongeveer 14 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Bij een bedrijf van de Bosmanskamp in Geldermalsen is gisteravond een lekkende stikstoftank ontdekt. De brandweer wist de situatie onder controle te krijgen door de kraan van de tank veilig dicht te draaien, waardoor de lekkage werd gestopt. En Jan-Willem Gijsbus, bekend als stadion-dj van Vitesse, heeft een indrukwekkende collectie aan Vitesse-shirts opgebouwd. Na zijn dj-werk is hij ook conservator van het Home of History in het Gelderdome, waar zijn collectie te bewonderen is. Je luistert naar Radio Gelderland, de zondagmiddag met veel platen die je hebt aangevraagd. Ik heb nog een half uurtje waarin ik de laatste muzikale cadeautjes laat horen. En misschien ga ik jou zometeen wel bellen. Dan heb je het goede antwoord gegeven in ons spel De Zinzoeker. En die cadeaubon, ter waarde van €25 gewonnen.
10: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl. Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
12: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Muziek cadeau.

Een muzikaal cadeautje voor jezelf of een ander. Kijk op gld.nl/muziekcadeau. Kies de mooiste muziek en geef een persoonlijke boodschap door. Why?

0: Heb je hem ook gezien, die serie, die A-Team? Dat is wel wat anders dan wat Ed Sheeran hier bezong trouwens, hoor, die serie uit de jaren 80. Ik was er wel fan van, moet ik je zeggen. 11:55, de hoogste tijd. We gaan de oplossing bekendmaken.
1: De Zinzoeker.
0: Daar is het de hoogste tijd voor. We gaan contact opnemen met de plaats Uggelen. En daar woont Bertie Otterdoom, is het, hè? Otterdoom is het, hè?
2: Otterdoom.
0: Wat een bijzondere naam.
2: Ja.
0: Die heb je natuurlijk van je ouders gekregen, maar waar komt dat vandaan?
2: Nee, die heb ik niet van mijn ouders.
0: Oh.
2: Van mijn man.
0: Oh, is van je man. Oh ja, getrouwde naam. Ja, dat kan ook nog. Ja, wat een variaties heb je allemaal. Hè. Maar hij heeft hem dan natuurlijk dan van zijn ouders gekregen, maar waar komt het vandaan?
2: Nou, hij komt van Ameland.
0: Ja.
2: En zijn vader kwam uit Groningen.
0: En daar is die achternaam wat meer gebruikelijk, zeg maar.
2: Ja, daar wel.
0: Ja, daar wel. Oké. Okay. Ja. En dan komt dat allemaal. En dan komt het zomaar terecht in Uggelen.
2: Ja.
0: Ah, nee, heel goed. Hey Betty, 4-daagse gezien afgelopen week?
2: Ja, 4-daagse gezien, ja.
0: Ja, ben je zelf ook een beetje sportief?
2: Nou, niet zo erg meer op deze leeftijd.
0: Wel geweest?
2: Vroeger je dingen gedaan.
0: Ja, welke dingen heb je gedaan, sportief gezien?
2: Volleyballen?
0: Oh ja, oké. Okay.
2: Is wel heel lang geleden, hoor. Ja, dat hebben we wel gedaan.
0: Was dat bij Dynamo in Apeldoorn dan?
2: Nee, toen woonde ik ook niet hier.
0: Ah, oké. Dus je bent op latere leeftijd deze kant op gekomen?
2: Wij wonen hier nu 5 jaar.
0: 5 jaar, oké.
2: Okay. We komen wel uit de buurt.
0: Ja.
2: We komen uit Laagsoeren.
0: Oh ja, oké. Ja.
2: En we hebben heel lang in Eerbeek gewoond.
0: Ah, kijk, ook een mooie plek trouwens daar, hè?
2: Het is prachtig.
0: Ik wou net zeggen, daar doet Uggelen dan ook weer niet voor onder. Dus dat heb je heel goed voor elkaar, Betty.
2: Ja.
0: Nou, voordat we je hele doopzeel gaan lichten... Ja. Laten we de administratie maar eens gaan doornemen. Want het ging om ILO, Don't Bring Me Down. 2 zinnen zijn er uitgehaald. Toen is het orkest gaan doorspelen. De zanger ging even een bak koffie doen. Nou, naar jou de taak. Welke 2 zinnen dat waren? Nou, ik zou zeggen... Welke 2 zinnen waren het?
2: I'll tell you once more, before I get off the floor, don't bring me down.
0: Oké, we gaan de grammofoon nog even aanslingeren, even controleren hoor, of dat inderdaad klopt. You got me running, going out of my mind. Nou, dit was even om in te komen, Bertie.
2: Ja.
0: Je mag meezingen hoor, als je het leuk vindt. Nee, hè? Vind je niet leuk? Nee, dacht ik al. Oké, hier komt de oplossing. Komt-ie. Ja, Betty, dat is goed hoor. Nou, dat betekent dat wij de geschenkbon van €25 aan je toe gaan sturen. Nog even een laatste korte vraag. Wat ga je ermee doen?
2: Iets leuks voor mezelf kopen.
0: Nou, dan zou ik zeggen, doe dat vooral. En ik wens je een hele mooie zondag.

oplossing van ons spel Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. Zometeen praten we met Erik van den Berg wat er in alle 13 goed zit. Gaan we zometeen horen. En nog een verzoek voor Tony en Willy Doorakkers. Ze kunnen vanaf vandaag genieten van hun nieuwe huis en hun pas aangelegde mooie tuin. En die plaat die wordt voor jullie aangevraagd speciaal door Ellie. Dit is Dreaming van Cliff Richard bij Radio Gelderland.

0: Cliff Richard bij Radio Gelderland, dat is toch fijn altijd. En Dreaming, 2:08 is het geworden. We gaan eens even kijken met Erik van den Berg wat er allemaal vanmiddag te doen is in alle 13 goed. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ga je doen, joh?
1: Nou, we zitten onder meer in juli 1977. Berichtje in de krant pak ik net even erbij. Er komen meer coupés voor niet-rokers. Toen was eigenlijk het omgekeerde wereld nog.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies.
1: Als niet-roker moest je zoeken naar een plekje. En nou is het als roker zoeken. En nou ja, meestal vind je geen plekje meer.
0: Nee, precies. Oh, dat is wel bijzonder inderdaad. Of, ja, toen kwam vroeger gewoon in. Ja, precies. In een blauwe damp kwam je gewoon binnen, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, man. En ja, even kijken bij de AGFA in Arnhem. Want daar was de grote ontwikkelcentrale.
0: Ja.
1: Ja, daar kwamen in vakantietijd de filmpjes en de fotorolletjes binnen.
0: Ja, heb jij ze ook nog moeten laten ontwikkelen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, opsturen. En dan, volgens mij. In het begin duurde het soms wel een week, twee weken of zo. Dat je dan,
0: ja,
1: dan ging naar die fotohand waar ze is het rolletje er al?
0: Ja.
1: Dan ging hij in zijn bak zoeken.
0: Ja, dat klopt.
1: Nee,
0: ja.
1: Is er nog niet. Nou, nee. Dan droop je weer af.
0: Kom je weg. Ja, precies. Ja, dat is wel tof. Ik heb nog de introductie van het schijfje meegemaakt. Dat was een hele platte fotocamera. Toen waren de rolletjes er ook nog. En dan kon je op schijfje fotograferen.
1: Ja.
0: Knijten duur.
1: Ja, nee, het was.
0: Maar wel, ik heb het toen als tiener heb ik dat toen gekocht. En dan kon je iets van 15 foto's mee maken of zo. Dat was wel grappig.
1: En als je het moest delen, ja, kon je niet op Facebook zetten, maar dan moest je nabestellen. Soms was dat gulden per foto.
0: Ja, die waren echt duur, die afdrukken inderdaad. Ja, daar werd ook wel flink aan verdiend destijds.
1: Ja, fantastisch.
0: Ach, dus, waar.
1: Ach, 1977, waar is de tijd gebleven? En ik heb op Facebook de vraag gesteld, waar woonde jij in 1977? Nou, ik woonde in Sneek.
0: Oké, ik woonde in Apeldoorn aan de Hezen.
1: De Hezen.
0: Ja, de Hezen.
1: Er staat nu een standbeeld voor, het geboortehuis van A. Kuiper.
0: Ja, dat zal wel meevallen. Maar het is altijd heel grappig, want kan ik het heel makkelijk uitleggen. Voor de mensen die in Apeldoorn wonen, nou, we hadden net prijswinnaar uit Uggelen. Let op, je rijdt op de Europaweg, dan kijk je aan de rechterkant naar het Jean Monnet Park. Dus dat zat vroeger de kruisvereniging. Dan kijk je de andere kant op naar links en daar staat het huis. Zo simpel is het. Ja, mooi toch?
1: En de Tourica stoppen daar altijd even.
0: Altijd,
1: hier
0: hè?
1: Is het. Hier woonden die.
0: Ja, hier woonden die. Toen waren de kozijnen nog groen, nu zijn ze geel. Ja, dus het is wel heel mooi. Man. 77 jaar, oh geweldig.
1: En hits van toe komen voorbij.
0: Ook dat nog? Nou, oké. Nou, je hebt volle bak, tot laat blijf je?
1: Ja, nou, uur of zes.
0: Uur of zes? Ja, oké.
1: Ik moet barbecuen vanavond, dus op een gegeven moment moet ik gaan afronden.
0: Ik wou net zeggen, nee, dat is belangrijk. Heel goed. Werk en privé moet je goed in balans houden, Erik. Erik van den Berg, zometeen hoor je hem met alle 13 goed. Tot een uurtje of zes houdt hij jouw gezelschap. Dit is de laatste van mij, Thelma Houston. And don't leave me this way.

0: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
10: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
11: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
13: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, Annette. Zometeen alle 13 goed met onder meer deze. Nothing can stop you when you leave. 10cc.
15: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
16: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
17: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
18: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
19: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
20: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
21: Alles op je gemak zitten en luisteren.

0: Bijna 12 minuten over 2 geworden. Met Toto, Pamela en daarvoor ABC van The Jacksons. En zo zijn we begonnen aan weer een lekker middagje vol met de heerlijkste gouden ouwe. Waar we in ieder geval zeker, dat moet vandaag, de Rolling Stones laten horen. Want Mick Jagger is vandaag jarig. 83. En zoals hij in interviews heeft gezegd de afgelopen dagen, ik ga nog lang niet met muzikaal pensioen, ik ga gewoon onverdroten door. Nou, dat heeft hij laten zien, want er is een nieuw album van de Rolling Stones uitgekomen. En Mick Jagger, die gaat gewoon door. 83, wat zou je willen horen van de Rolling Stones of van Mick Jagger solo of van Mick Jagger samen met andere artiesten? Laat het maar gewoon even weten via de WhatsApp. Ga ik ze opzoeken. Een extra vleugje Rolling Stones vandaag. Dat mag toch wel als Mick Jagger 83 is geworden. We gaan in ieder geval 13 keer terug naar de hitparade van vandaag in 1977. En we kijken naar de krant van toen, naar de tv van toen. Juli 1977, in de krant staat dat de Arnhem een primeur heeft voor Gelderland. Als eerste gemeente in Gelderland krijgt Arnhem toiletwagens. Nou, nu kennen wij dat fenomeen natuurlijk wel. Bij festivals en zo zie je ze overal staan. Nou, dat was eind jaren 70 nog totaal nieuw. In Eindhoven hadden ze ze. En Arnhem ging er ook aan beginnen. Rijdende toiletwagens. En waarom gaat Arnhem daaraan beginnen in 1977? Nou, de urinoirs die ze nu hebben, die gaan na verloop van tijd stinken. En dat stinkt en dat stinkt, dat geeft overlast. En daar zijn heel veel klachten over binnengekomen. Nou, zo'n rijdende toiletwagen kun je natuurlijk na verloop van tijd gewoon weer weghalen. Even helemaal schoonmaken, schoonspoelen of vervangen. En dan heb je gewoon weer lekker een fris toilet. Ja, dat was nieuws vandaag in 1977.
1: Dat was toen.
0: Een rijdende toiletwagen in Arnhem.
1: 1977.
0: En zo klonk die. In de hitparade vandaag in 1977. Bijvoorbeeld Crosby, Stills, Nash. Neil Diamond met Lady O. Highlight California, maar

Dollar Preacher Man, Dusty Springfield. Zometeen de eerste verzoekplaat voor Mick Jagger. Hij is 83 geworden. Hij luistert zeer waarschijnlijk naar deze uitzending. Nee, denk het niet. Maar toch een lekkere extra portie Rolling Stones vandaag. Mick Jagger is 83 geworden. Jan die wil graag Let's Work horen. Painted Black is door een aantal mensen al aangevraagd, waaronder Gerard de Vlieg. Sister Morphine door Jaap aangevraagd. Dan hebben we Angie door een aantal mensen. Satisfaction is uiteraard genoemd. Maar de eerste die ik zo meteen ga laten horen is van Nicolien Nieuwenhuis. Die wil graag horen samen met David Bowie, Dancing in the Street. Gaat helemaal goed komen, maar eerst even op de Nederlandse tour.

1985.

0: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
10: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
8: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
11: Het is 1 minuut over 2:30. In Exel, gemeente Lochem 19,1 graden en Oud-Zevenaar 20,2. Vanmiddag trekken wat buien over de provincie. Tussendoor af en toe wat zon, het wordt zo'n 22 graden. Blik op het Gelders nieuws. Een fietser is vannacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op het fietspad langs de Den Elterweg in Zutphen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Dierencentrum De Ark in Harderwijk is dringend op zoek naar gastgezinnen, want het is chockvol met katten en kittens. Elke dag worden er zoveel kittens binnengebracht dat het asiel inmiddels propvol zit. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en ook natuurlijk in de Omroep Gelderland app. Zometeen, en die heb ik je beloofd, dus die heb je nog te goed. Die krijg je na de reclame. Feel the love and tense is hier. Maar ik heb ook deze nog. Boskeks stond ook vandaag in 1977 in de hitparade.
12: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
13: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
14: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
15: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: met Dynamite.
1: Dat was toen.
0: 26 juli 1977. We gaan 13 keer terug naar de hitparade van toen. En ik heb natuurlijk de krant van toen erbij gepakt. Films en foto's gaan met tienduizenden de deur uit, staat er boven een artikeltje in de krant. In Arnhem is het deze week weer de drukste tijd van het jaar. Dagelijks gaan er meer dan 100.000 kleurenfoto's en 50.000 tot 60.000 diafilms de deur uit bij Agfa. Bij de Agfa zijn voor de verwerking ervan 40 extra krachten ingeschakeld. De ontwikkelcentrale. Ik heb even gezocht en daar werd ook verslag van gedaan in de jaren 70. Hoe dat dan daaraan toe ging bij de ontwikkelcentrale.
2: Elke dag worden postzakken vol met duizenden films bij de ontwikkelcentrales afgeleverd. Dan wordt het materiaal verwerkt in volautomatische ontwikkelmachines. De films komen in grote rollen uit de ontwikkelmachines en worden dan op speciaal daarvoor gebouwde montagetafels weer gesplitst en voor verzending gereed gemaakt. Het zakje waarin de klant zijn film aan de ontwikkelcentrale stuurt wordt namelijk ook weer gebruikt voor verzending van centrale naar klant.
0: Ach, wat een drukte daar. En 40 extra werkkrachten, arbeidskrachten ingehuurd om al die foto's in de zomer van 1977 te ontwikkelen bij een Agfa. Een Agfa's ontwikkelcentrale. Ja, nou nee.
1: En dit was 1977.
0: Ook hij stond in de hitparade. Boskeks. De Lido Shuffle.

leuk om deze van de Brotherhood of Man eens een keer te draaien. Zij stonden ook vandaag in 1977 in de hitparades met Angelo. Nummer 22 stonden ze net achter Bas Keks met de Lido Shuffle. Die stond op 21. We gaan op de Italiaanse tour. Paolo Conte. De heren alle 13 goed met Acquaplano.

lekker, hè? Paolo Conte, is keer iets anders als Max. Gli impermeabili. 7:57, Radio Gelderland. De lekkerste gouden ouwe. Tot 6 uur op je radio. Met nu Sade. Hang on to your love.

0: Radio Gelderland.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, zometeen Angie de Rolling Stones, want Mick Jagger is jarig en diverse mensen willen graag Angie horen. Nou, dat ga ik zometeen inwilligen en deze klinkt eerst nog. Na de reclame de Edgar Winter Group.
6: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten, jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
8: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
7: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
9: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Een van de titels die het meest werd genoemd bij mijn oproep Wat wil je horen van Mick Jagger, die vandaag jarig is. Dat was deze van de Rolling Stones, Angie. En meer Stones komen eraan hoor, gedurende deze aflevering van Alle 13 Goed. En hij was trouwens ten tijde van Angie, bij het inzingen van Angie, 29. En vandaag is hij dus 83 geworden.
1: Dat was toen.
0: De tijd vliegt, hè. We gaan vandaag terug met speciale aandacht naar juli 1977. In de krant van toen een verhaal over de kamernood in Wageningen. De kamernood in Wageningen, zo weet de krant te schrijven, is er zo groot dat zeer veel studenten in barakken moeten gaan slapen of een kamer met andere studenten moeten gaan delen. In augustus, tijdens de introductieweek, krijgen de eerstejaars al een voorproefje van wat hen te wachten staat. Zo zullen ze dan moeten slapen in stallen. Ik herhaal, stallen. Gebouwen, sportzalen en een tentenkamp. De studentenorganisaties vrezen dat de slechte huisvesting van invloed zal zijn op de studentenresultaten in het nieuwe studiejaar. Juli 1977. In de hitparade Normaal. En Ali.

0: All the Love in the World, Dionne Warwick. Daarvoor The Girl Can't Help It van Little Richard. Ook hij stond vandaag in 1977 in de Nederlandse hitparades. 10 minuten voor 4:30, hoogste tijd om een spelletje te gaan spelen.
1: Wie van de drie?
0: Een spelletje voor de aardigheid op de zondagmiddag. Maar je kunt wel een klein prijsje winnen, hoor. Natuurlijk de chocolade. Chocolade tablet. Met een logo van Omroep Gelderland. Maar daar proef je niks van. Natuurlijk de stickers van alle 13 goed. En nog wat aardigheidjes van Radio Gelderland doen we erbij. We spelen Wie van de Drie. En dit keer is de vraag: wil de echte Mick Jagger opstaan? Want Mick Jagger vandaag jarig 83 geworden. We horen 3 keer Satisfaction. Maar 1 van de 3 is de echte Mick Jagger. Luister. Aandachtig, welke van deze 3 zangers, ze zingen allemaal Satisfaction op geweldige wijze, is de echte Mick Jagger?

0: Nummer 3.
1: Ja. Voor de echte kenner zou dat zeker te doen moeten zijn. Welke van deze drie mannen is de echte Mick Jagger? Welke van deze drie is vandaag 83 geworden? Laat het weten via de Omroep Gelderland WhatsApp 06 22 22 13 42. Sla dat nummer op in je telefoon. Dan kun je altijd makkelijk en snel reageren op onze radio-uitzendingen. Maar ook op bijvoorbeeld alles wat je leest op de site, op de app of wat je ziet op televisie. Zometeen herhaal ik het fragment nog een keertje. Radio Gelderland tot 6 uur. Alle 13 goed. En de rest nog beter. Met nu Sister Sledge.

0: Radio Gelderland.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
10: Het is 1:30. In Delem, daar is het op dit moment 18,7 graden. In De Heurne, gemeente Aalten, 20,5. Vanmiddag trekken buien over de provincie. Af en toe zon, het wordt zo'n 21 of 22 graden. Blik op het Gelders nieuws. Een fietser is vannacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op het fietspad langs de Den Elterweg in Zutphen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de politie onderzoekt de zaak. Vier inzittenden van een auto zijn gisteravond gewond geraakt toen de wagen waarin ze zaten op de Batavenweg in Tolkamer over de kop sloeg en in brand vloog. De precieze toedracht van het ongeval is niet bekend. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. In alle 13 goed zometeen. Eric Clapton.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.nl.
13: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
12: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
0: Alle 13 goed. Erik van den Berg.
15: Attentie, ga!

0: The Best of My Love, de Eagles. Zometeen zal ik de opgave van wie van de drie nog een keer laten horen. Dit keer in de hoofdrol Mick Jagger.
1: Dat was toen.
0: Maar eerst naar 1977. Vandaag in 1977 op televisie André van Duin. En hij ging zitten als een echte, originele, betrouwbare nieuwslezer.
2: Oeganda. President Amin van Oeganda kreeg bij zijn bezoek aan het naburige Zambia op het vliegveld 21 saluutschoten. Hij werd niet geraakt. Nederland. Minister Den Uyl heeft zojuist op een speciale persconferentie gezegd dat we over 14 dagen weer 2 weken verder zijn. Amerika. In Amerika is men erin geslaagd om een kangaroo te kruisen met een ijsbeer. Het resultaat was een witte bontjas met steekzakken.
1: En dit was 1977.
0: In de hitparade, op nummer 12, Rob de Nijs.

1977, Ingrid. Zegt, toen was ik 7 jaar. En wij kregen kleurentelevisie. Sterker nog, zij weet ook nog wel te herinneren wat zij zoal zag op de kleurentelevisie toen, toen ze 7 jaar was. Nou, waar keek ze naar? Onder meer naar Ahoy, daar komt de berenboot. Met de kapitein en Maatje en zo. Ze keek ook naar Bolke, Bolke, Bolke de beer. Daar is die weer. Dat was wel een hele suffe beer, Ingrid. Ik heb het ook gekeken met plezier trouwens. Maar als je het ziet, we gingen allemaal heel langzaam met Bolke de beer. En ze keek naar de avonturen van Peppy en Corgi.

Jackie Graham, David Grant. En meet het. Het is 4:07 geworden. Een zondagmiddagspelletje. We spelen wie van de drie. En de grote vraag is, wil de jarige Mick Jagger opstaan? Herken jij Mick Jagger? Drie fragmenten, drie keer. I can't get no satisfaction. En er is flink gestemd. En wat heel grappig is, dit heb ik nog niet vaak gezien. De helft van de mensen gaat voor fragment 1. De helft van de mensen gaat voor fragment 3. En niemand gaat voor fragment 2. Dan zou ik toch willen zeggen, luister nog eens een keer goed naar fragment 2. Gewoon. Want ik vind wel dat dat heel goed klinkt namelijk. Maar goed, wie is de echte Mick Jagger? Luister goed.

is de echte Mick Jagger? Laat het weten via de WhatsApp. En natuurlijk verzoekplaatjes uit het repertoire van de Stones. Van harte welkom voor Gerard en anderen.

0: Radio Gelderland.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent, vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, zometeen splitsing.
13: Geef me wind en zeilen, geef me zon en Noordzee.
9: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
2: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
15: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
16: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Palaan 50 in Zutphen.
17: Alle 13 goed.

0: In 1986 woonde ik in Friesland, in Sneek. Het was zomervakantie. De zomervakantie van 1986. Het was niet echt bijster goed weer, sterker nog. Het was op een zaterdag verschrikkelijk slecht weer. Maar Losvast was in de buurt. Wel een dorp verderop, maar goed. Slecht weer, ik op de fiets erheen, want onder meer splitsing zou komen optreden. Nou, ik helemaal nat geregend daar naartoe fietsen. Volgens mij was het in Akkrum of zo, echt best wel een eindje fietsen. Daar aangekomen, helemaal niemand te zien. Was het afgelast, omdat het zo slecht weer was, hebben ze besloten er gewoon een studio-uitzending van te maken. En elke keer als ik de plaat van splitsing weer hoor, denk ik van, oh ja, dat was die dag toen, dat ik helemaal nat geregend had.
1: Topper.
0: We blijven even in de jaren 80. We gaan naar 7 januari 1985. Ad Visser. Die liep door de nationale hitparade heen. En kon onder meer Tina Turner aankondigen. Want die had ook een nieuwe single.
2: De LP Private Dancer van Tina Turner behoort tot een van de top LP's van 84. Op die plaat staat ook het volgende nummer. Lief zijn voor Tina. Be good to me, Tina Turner.

0: The Flirtations, Someone Out There. We staan vandaag uitgebreid stil bij Mick Jagger en de Rolling Stones. Want Mick Jagger is vandaag jarig 83. En gewoon nog steeds hartstikke actief en net weer een nieuw album uitgebracht. En hij heeft al laten weten, ik ga gewoon niet met pensioen. Ik ga gewoon lekker door zolang ik fit blijf. En dan werkt hij ook hard aan. Dus dat gaat nog wel eventjes door. We gaan naar Wie van de Drie spelen met Pascal Forstenbos. Pascal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: In welke plaats woon je eigenlijk?
1: Ik woon in Voorle bij Tilburg, een echte Brabander.
0: Een echte Brabander, ja. Je spraak verraadt ook een lichte Brabantse ondertoon.
1: Ja, daar horen we wel om in.
0: Ja, maar dat vind ik ook mooi. Ik vind dat je prima mag horen waar iemand vandaan komt, toch?
1: Ja, inderdaad. Zo is het maar net.
0: Wij spelen een spelletje rond de Rolling Stones. Ben jij liefhebber van de Rolling Stones toevallig?
1: Toevallig niet, maar ik herkende het gewoon direct toen ik het hoorde. Okay. Ik hoor fragment 1, ik denk van, dat lijkt er nog niet op wat ik in herinnering heb.
0: Nee.
1: Fragment 2, ja, kwam wat dichter in de buurt, maar ik denk van, nee, dat is hij toch niet. En fragment 3, wist ik veel dat het van Mick Jagger was, maar ik dacht van, ja, dat fragment herken ik, dat moet het zijn.
0: Nou, precies, nou, laten we ze eens even doornemen. Dit was de eerste. Ja, dit is een Rolling Stones coverband. Doet wel hartstikke leuk hoor, maar geen Mick Jagger. Nog een Rolling Stones tribute band.
2: Nummer 3.
0: En dit zijn toch echt wel de Stones, maar ook wel een tijdje geleden hoor. Dus het klinkt misschien anders dan dat die het nu zou zingen. Maar dat is wel de enige echte Mick Jagger. Ja, dat had je goed eruit gepuzzeld, Pascal.
1: Mooi, dankjewel.
0: Dat is helemaal goed. We gaan een leuk pakketje voor je samenstellen. Er zit in ieder geval chocolade in. Wat aardigheidjes van Radio Gelderland. En natuurlijk de stickers van alle 13 goed. Dus kop zometeen het adres even door. En dan komt het allemaal richting Brabant.
1: Geweldig. Ik zorg daarvoor, Erik.
0: Hartstikke dankjewel. Leuk dat je meespeelt. Tot de volgende keer, Pascal. Hoi, hoi.
1: Tot de volgende. Dag.
0: Houdoe, moet ik nou eigenlijk zeggen.

0: Get No Satisfaction. Terug naar 26 juli 1977. De Tour de France zit er net op en de krant heeft een grote foto op de voorkant staan. Tourreus thuis. Henny Kuiper, die tweede werd in Tour de France, is terug in huis bij zijn gezin in Ossendrecht. Hoewel Henny erg vermoeid was van zijn enorme prestatie, kwam hij voorlopig nog niet in zijn welverdiende rust toe, weet de krant te melden. Want alle bierkundigen die wilden alles weten van Henny natuurlijk. Foto's, selfies. Oh nee, dat was toen nog niet. Handtekeningen. Hij was er maar druk mee. Ik heb nog even de uitslag opgezocht van de Tour van 1977. Henny Kuiper werd dus tweede. Met slechts 48 seconden achter de winnaar Bernard Thévenet. Dat is niet veel. Eén goede klassering in een bergrit en Henny was gewoon de winnaar van de Tour de France geweest. Hij won nog wel de rit naar Alpe d'Huez dat jaar bijvoorbeeld. Hoe zag het klassement er nog meer uit? Lucien van Impe, België, die werd de derde. Eddy Merckx zesde, Joop Zoetemelk achtste. Ah, mooie Tour de France. De Tour de France van 1977.
1: Dat was toen.
0: En toen, in de hitparade. Deze kampvuurklassieker van Rod Stewart. I don't want to talk about it.

0: Radio Gelderland.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Met het scherp geprijsde assortiment van Reimer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Reimer-sierbestrating.nl.
8: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op reimer-sierbestrating.nl.
9: Het is bijna op de kop af 4:30 geworden. In Loenen bij Apeldoorn 18,5 graden, 19,7 staat er in Randwijk op de thermometer. Vanmiddag trekken er enkele buien over onze provincie. Ook vanavond en vannacht kans op wat regen. Het koelt af naar zo'n 14 graden. Blik op het Gelders nieuws. Eerst het NK Atletiek. Bente van der Stoel uit Apeldoorn heeft goud gepakt bij het verspringen. Niemand sprong verder dan haar afstand van 6,33 meter. Mike Foppen in Nijmegen werd derde op de 1500 meter. En ook Kiara Bijker uit Arnhem pakte brons op de 800 meter. Dan dierencentrum De Ark uit Harderwijk. Die zijn dringend op zoek naar gastgezinnen. De kat- en kittenafdeling is het momenteel topdrukte. Er worden heel veel kittens binnengebracht. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen alle 13 groeten door met deze van Fleetwood Mac. Don't stop.
10: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
10: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
12: Nee, nieuwe leesbril nodig?
13: Mijnleesbril.nl.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
15: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen. Alle 13 goed. Erik van den Berg.
16: Een programma waarin creativiteit een belangrijke rol speelt.

Fleetwood Mac hier in alle 13 goed. Don't stop. De Vierdaags van Nijmegen. Wat was het weer een mooi spektakel, hè? Ik heb er weer enorm van genoten. En ik heb niet eens gelopen. Ik heb gewoon gekeken. Het van een afstandje meegemaakt. De lopers mogen spreken natuurlijk. Die langskwamen bij ons in de radiostudio. Heerlijk. Volgend jaar zijn we er weer. En er zijn nog wat losse eindjes, zeg maar. Aan de Vierdaagse. Zo is er een oproep van Bram en Frederik. Ik zal het even vertellen wat het geval is. Mijn vriendin en ik, zo schrijft Bram, hebben weer genoten van een geweldige Vierdaagse. Zij is 27 weken zwanger en heeft voor de vierde keer de 50 kilometer uitgelopen. Voor mezelf was het de derde keer. Het maakt mij allemaal zo trots en dankbaar. Zeker omdat ik haar vrijdag letterlijk op de finish van de Vierdaagse ten huwelijk heb gevraagd. En ze heeft ja gezegd. En nu komt de vraag van Bram. Hij zegt, er kwam vrijwel direct een jonge dame naar ons toe. Die zei, ik heb foto's gemaakt van het moment. Dus het moment waarop Bram Frederik ten huwelijk heeft gevraagd. Maar goed, toen ging het mis. Want die dame met fototoestel of camera is weer weggelopen. En ze zijn vergeten haar adres of nummer te vragen. Nu dus de vraag, ben jij of ken jij diegene die getuige was van dit huwelijksaanzoek? Dan zal Bram dat heel erg graag willen weten. Ja, wij natuurlijk ook wel. Bram en Frederik, hij heeft onder meer een oproep geplaatst op de Vierdaagse website. Nou, ik hoop dat goed gaat komen, maar dat zal toch haast wel. En misschien staat het ook nog wel op de beelden van TV Gelderland natuurlijk. Hè? Harm stond daar ook met zijn camera, bovenop.

0: Avalon Roxy Music. Als je een berichtje stuurt naar de studio via de WhatsApp, ik kan het wel lezen, maar ik kan niet meer terugreageren. Ik heb het op verschillende manieren geprobeerd, maar we hebben al een tijdje last van wat problemen daarmee. Dus het is geen onbeleefdheid van mijn kant, maar ik zeg het er maar even bij. Dat lukt niet altijd om weer te reageren. Maar ik krijg het wel allemaal binnen. Zoals het adres van de winnaar van het spelletje van vandaag. Allemaal keurig binnengekomen. Dus het prijsje komt naar jou toe. Het prijsje van vandaag van wie van de drie gaat naar Brabant.
1: Dat was toen.
0: Dat was toen. We zitten vandaag in juli 1977. We komen een Jamaicaanse zanger tegen. En dat is echt één in de categorie One Hit Wonder. En dat terwijl die eerste hit echt zo enorm groot was, dat je denkt van nou, dan moet toch de volgende ook wel weer een hit worden. Maar dat lukt dan blijkbaar niet. En daarna lukte het helemaal niet meer. Dat vind ik altijd wel bijzonder. Dan bewijs je dat je hartstikke goed muziek kunt maken. Dat mensen je muziek leuk vinden. En dan blijft het bij die ene hele grote hit. Dit was de tweede hit van de zanger waar ik het over heb. Luister, het heet Ragnampita. En het is geen hit geworden, maar het was een lekker plaatje eigenlijk.

Ik ben even op het internet op zoek gegaan. Dillinger, Lester Bullock geheten, die zingt nog steeds. Maakt ook nog steeds muziek, scoort nog steeds geen hits. En wordt wereldwijd gevierd om zijn klassieke reggae hits, zoals Cocaine in My Brain. Nou, hits, hits, hits, zijn enige hit. Maar wel een grote hit. Vandaag in juli 77 hoog in de hitparades.

0: lekkers de gauw houden. Nog tot 6 uur in alle 13 goed. Dit was uiteraard, je hebt hem bekend, Louis Armstrong.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: We gaan naar 1982. We pakken Eye in the Sky van The Alan Parsons Project erbij. En we horen zo direct Mama Gamma. Dat is een track gemaakt met heel wat computer en synthesizers. Zoals die beschikbaar waren in 1982 natuurlijk. Maar Alan Parsons en Eric Woolfson die wilden niet dat het allemaal koud en instrumentaal of computerachtig zou klinken. Dus de rest van de gebruikte instrumenten zijn gewoon echte instrumenten door echte mensen gespeeld. En dat levert een fantastisch nummer op natuurlijk. Mama Gamma.
1: Instrumentaal, fenomenaal.

0: Instrumentaal fenomenaal deze week. Alan Parsons Project, Mama Gamma.
1: Radio Gelderland.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op

0: energie.nl.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentietogo.com/radio.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentietogo.com/radio.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Como-meer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de 3e dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Zometeen onder meer de favoriete top 3 van Jan. En hij gaat onder meer kiezen voor deze van Bruce Springsteen. Maar wat zullen de andere twee zijn, hè?
10: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
11: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
0: Betting wonen. Nu opruiming tot 70%.
11: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
12: Mijnleesbril.nl.
13: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Alle 13 goed. Met Erik van der

0: Mick Jagger en Let's Work. Ik zeg het nog maar eens. Hij is jarig vandaag, 83 jaar. En de verzoekplaatjes rond Mick Jagger en de Rolling Stones. Van harte welkom. Ik wilde nog eentje draaien na 5:30. Deze was op verzoek van Jan. Die wilde graag dit solowerkje van Mick horen. Let's Work. We gaan eens even kijken naar de favoriete top 3. Dit keer ingestuurd door Jan Gidding. En we gaan in ieder geval horen Dancing in the Dark. Bruce Springsteen. Maar met welk liedje gaan we aftrappen?
1: Nummer 1.
0: Blondie.

Dankjewel, Jan Gidding. Mooie top 3 met dit als derde keus. Na Linda Roos, Jessica Ademnoot en Denise van Blondie. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Alle 13 goed. Nog tot 6 uur, de lekkerste gouden ouwe. Marvin Gaye voor je. What's going on?

What's going on, Marvin Gaye? Vandaag neem ik je 13 keer mee terug naar de hitparade van vandaag in 1977. En kijk dan natuurlijk ook eventjes naar het nieuws van toen. Apart verhaaltje kom ik tegen in de krant van vandaag in 1977. Het gaat deels over de RONO, de regionale omroep Noord en Oost. Een van de voorlopers van Radio Gelderland. De RONO, dat was voor heel Noordoost-Nederland, hè. Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. In het zuiden had je dan de ROS, de regionale omroep Zuid. De ROZ. Wat is er aan de hand? Bij de RONO wilden ze iemand ontslaan. En dat deden ze blijkbaar niet in een gesprek. Maar dat deden ze via een telegram. Nou, vind ik op zich wel bijzonder, want volgens mij, ja, iemand ontslaan, dan roep je toch iemand bij je op kantoor. En dan ga je erover praten. Maar dan ga je toch niet zo een telegram sturen. Maar goed, dat was blijkbaar wel aan de orde. Dus op het postkantoor van Assen had zich iemand van de RONO gemeld. Die liet een telegram opstellen door ambtenaar met de afkorting PK. Je snapt, daar zit het heikele punt in dit verhaal. Hij stelt dat telegram op. En dat wordt verstuurd met de ontslagmededeling. Maar PK ging naar huis en die kende die RONO-man via iemand in de buurt. Dus daar ging hij thuis eens eventjes over praten. Van, nou is ook wat, telegram opgesteld en die man is ontslagen. Nou, dat kwam die man natuurlijk, die ontslagen werd uiteindelijk weer ter oren. En die was woest. Hij zegt, dat mag helemaal niet. Je mag toch niet gaan voorlezen of doorkletsen uit datgene wat je in telegrammen optikt als PTT-medewerker. Nou, dat leidde uiteindelijk tot een zaak bij justitie. En hij kreeg uiteindelijk een boete van 1000 gulden. Wegens het verklappen van de tekst van het telegram. Ja, dat kan toch niet. 1977. BZN.

0: Epicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
1: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
2: Eens even kijken, precies. Echt precies 17:30, hoe krijg je het voor elkaar, hè? Even kijken in Ra op de thermometer in de gemeente Bronckhorst, 18,8 graden. In Balgooi, daar is het 21,6. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt, komt een enkele bui over en het koelt af naar zo'n 14 graden. Blik op het Gelders nieuws. Honderden mensen hebben vanmiddag in Rotterdam-Zuid een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de 18-jarige Jafrayel. Hij overleed afgelopen dinsdag bij een schietpartij tijdens de vierdaagse feest in Nijmegen. In Hengelo wordt het NK Atletiek dit weekend gehouden. Er is vandaag goud onder meer voor Nadine Visser uit Arnhem op de 100 meter. En Bente van der Stoelen uit Apeldoorn pakt het goud bij het verspringen. Meer Gelders nieuws natuurlijk op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen nog een keer terug naar juli 1977. En we hebben onder meer nog Doe Maar met Macho.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
5: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
13: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Macho van Doe Maar. 26 juli 1977.
1: Dat was toen.
0: We gingen terug naar die tijd en ik heb jullie onder meer via de Radio Gelderland Facebook pagina gevraagd: waar woonden jullie eigenlijk in de tijd? Dus dan hebben we het over juli 1977. Nou, dat is natuurlijk een zeer uiteenlopend aantal plaatsen wat voorbij komt. Ik pak er eens eventjes een paar bij. Gerke Ket, die woonde in Halleheide. Henk Onstenk in Gaanderen. Eline van Leeuwen in Aalten. Maar Patricia van der Meer, die woonde in Amsterdam. Joke van der Meulen in Wageningen. Het leuke trouwens is, op de foto die ik erbij heb gepost, zie je een deel van Wageningen in aanbouw. Rolf Koppenberg woonde in Veenendaal. Wim woonde in Sneek. Melissa in Zevenaar. En Albert Vierhuis zegt: ik woonde in het mooiste mooiste Hanzestadje van Gelderland. Ik heb mijn leesbril ook nog op, hè? Het mooiste Hanzestadje van Gelderland, namelijk Elburg. Hij heeft er een mooie foto bij gedaan ook nog. De zomer van 77 brengt ons onder meer even bij de nummer 1. Yes, sir, I can boogie. 1977. Baccarat.

0: De meeste singeltjes gingen over de toonbank vandaag in 1977 van deze plaat. Baccarat, Yes Sir, I Can Boogie. Of eigenlijk moet ik zeggen, de week voorafgaand aan deze hitparade gingen de meeste singeltjes over de toonbank, want dat wordt dan opgeteld natuurlijk. Zo werkt dat. Zo direct Johnny Guitar Watson, A Real Mother for Ya. Eerst even kijken wat Ben heeft uitgezocht. Ben in Apeldoorn, die heeft even uitgezocht wat voor weer het was vandaag in juli 1977. Het was een natte, koele zomerdag, net als vandaag. En op televisie keken we op het eerste net naar.
1: You guys didn't even read me my rights.
2: Now, Melanie.
3: Read him his rights.
1: Yeah, read me my rights.
3: Oh, shut up. You have the right to remain silent.
1: I got a right to remain alive, you mean?
0: Het zijn Starsky en Hutch.
1: Slow down, slow down.
0: Mooi, hè? Altijd achtervolgingen, altijd spannend. Johnny Guitar Watson.

My Boogie Woogie Baby, net niet de nummer 1 vandaag in 1977. Mr. Walkie Talkie. Voor Gonnie, Gonnie Jansen, The Eyes of Jenny.

Hennie laat weten, ik heb met plezier geluisterd vandaag. Nou, dankjewel Hennie. Je had het spelletje, had je niet het goede antwoord gegokt. Maar goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Hè. Volgende week zijn er nieuwe spelletjes, nieuwe ronden, nieuwe kansen natuurlijk. En ook Frans die heeft weer wat opgestoken van de geschiedenislessen die ik heb gegeven bij met name natuurlijk juli 1977. En we stonden vandaag uitgebreid stil bij de 83ste verjaardag van Mick Jagger. En één plaat is door diverse mensen aangevraagd. Dan laat ik die als laatste draaien. En dat doe ik dan een unplugged versie van. En dat is Angie. Fijne avond.

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Met de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Run. En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt ze nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Arigato!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van die straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. De Spaanse ministerraad gaat Ávila...

0: tot zwaar getroffen gebied verklaren. Dan wordt het gemakkelijker om financiële steun en hulp bij de wederopbouw te krijgen. De brand bij Madrid breidt zich nog steeds uit. Omdat het de komende dagen weer erg heet wordt, wordt het nog moeilijker het vuur te bestrijden. Gisteren is ook in de buurt van de stad Valencia brand uitgebroken. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op verschillende plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De ingekorte etappe over de Champs-Élysées en Montmartre leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. De andere prijzen van de Tour waren zoals gebruikelijk al voor de laatste dag verdeeld. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. De Belg Remco Evenepoel werd tweede, Isaac Del Toro uit Mexico werd derde en won het jongerenklassement. Het weer, vooral in het noorden, valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Nieke van der Wij.
2: Je blijft toch tegen beter weten in hoop houden. Ieder jaar denk je, het zou toch kunnen? Ik zie het mezelf wel doen. Maar nu moet ik het onder ogen zien. Nooit, nooit zal ik zomaar gasten presenteren. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. De aanslag in Berlijn brengt ons bij de vraag: hoe groot is de invloed van het IS-gedachtegoed op jongeren in Europa? En in onze dakloze serie hebben we een moeder met kinderen te gast. Hoe valt het bij de sportwereld dat Rusland weer mee mag doen bij het tafeltennis? En Koert Davidsen komt. Hij maakte een documentaire over zijn broer Bart, een kunstenaar die in de jaren 80 aan AIDS overleed. En Hans Klok is blij met de Fred Kaps Award. Dat hoort u om 11:55. Maar eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 26 juli.
2: De vermoedelijke dader van de aanslag gisteravond op de Pride van Berlijn is doodgeschoten. Hij ging met een steekwapen op agenten af en die openden het vuur.
3: Der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte, aber am Ort verstorben ist.
2: Reanimatie mocht niet meer baten, zegt de politie. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag een islamistische terreurdaad.
4: Alles was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
2: Bij de aanslag kwam een vrouw om en 29 mensen raakten gewond. De verdachte was een bekende van de politie.
5: Hij is bijvoorbeeld ooit opgepakt wegens het voorbereiden van een aanslag.
2: Hij zou vermoedelijk ook banden hebben met IS.
5: Het is dus zeker iemand die wel in dat islamistische milieu zat.
2: Door de aanslag zijn er ook zorgen over de veiligheid van World Pride in Amsterdam.
6: Straks hebben we hier de Candle Pride. Je kunt niet al die straten hier gaan blokkeren.
2: Burgemeester Halsema zegt dat er waar nodig extra maatregelen zijn genomen. En daar zijn deze mensen blij mee.
7: Ik denk wat Halsema zegt, ja, dat is heel fijn. Dat geeft al een veiligheidsgevoel.
2: Het afgelasten van World Pride is geen optie, zegt belangenorganisatie COC.
8: Het moet zeker doorgaan. Dit is het moment. Het onderstreept het belang van Pride.
2: De Tour de France 2026 zit erop. De gele trui werd naar Parijs gebracht door Tadej Pogacar. En dat is niet voor het eerst.
9: 5 keer heeft hij de Ronde van Frankrijk gewonnen op de 27e. De eerste persoon op aarde die dat lukt.
2: Hij won 5 etappes, maar de laatste rit ging naar een Nederlander.
10: Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel. Van Philipsen, 1 en 2 nog eens. Het is Van der Poel,
2: Hij moest er hard voor werken.
11: Ik denk dat iedereen al gezien heeft dat ik diep kan gaan op een finish. Maar dit was misschien wel het diepste dat ik ooit ben gegaan.
2: Het leverde hem wel de overwinning op. En dat op misschien wel de mooiste weg in de wielersport.
12: Oh, Champs-Élysées.
2: Ja, vanavond begon het laatste seizoen van Zomergasten. Peter Pannenkoek was de gast en er gebeurde iets onverwachts.
13: Er valt een draad naar beneden hier, dat je weet.
2: En ja, wat moet je dan doen?
13: Nee, ik zou er niet aan gaan trekken in ieder geval.
2: Presentatrice Janine Aubering nam even het heft in handen.
14: Ik vind dat jij nu op de tafel moet gaan staan.
13: En mezelf moet ophangen.
14: Nee, ja, dat we hier...
13: Gaan we dit...
14: We moeten hier vanaf. We gaan het oplossen, okay. Toch?
2: Even later kwam er nog een kabel naar beneden.
14: Jezus, jongens, wat gebeurt hier?
2: Pannenkoek en Aubering kregen de kabels niet weg en dus zat er maar één ding op.
14: We gaan naar het volgende fragment, want de hond wordt nu ook bang.
13: Ja.
14: En dan gaan we tijdens het fragment gaan we proberen dit te fixen.
2: Pannenkoek zag er wel de lol van in.
13: Maar dit is een mooie metafoor voor de bezuiniging van de NPO.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, de krant van morgen. Ismael de Bruin heeft er al in gekeken.
15: Terwijl de moesson Pakistan opnieuw teistert met overstromingen, komt de minister van Klimaat met een opvallende waarschuwing. Niet alleen de vervuiling op de wereld, maar ook de explosieve groei van de Pakistanse bevolking vormt een bedreiging voor het klimaat. De directeur van een radiostation in Pakistan, die ook onderwijsexpert is, noemt die uitspraak van de minister zeer gedurfd.
2: We geloven dat je overbevolking bestrijdt door aan meer meisjes onderwijs te geven, zegt ze tegen het Nederlands Dagblad. Ook zij legt de link met het klimaat. Vroeger was Islamabad de koelste stad aan de voet van de Himalaya. Maar door bevolkingsdruk dijt de stad uit. Te veel bomen zijn gekapt en het is hier nu bijna even heet als in de rest van Pakistan.
15: De universitaire lerarenopleidingen zitten flink in de lift, schrijft Trouw. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat deze studierichtingen groeien. De cijfers zijn pas laat bekend omdat er veel verschillende routes zijn om docent te worden.
2: Voor opleidingen voor het primair onderwijs schreven zich een kleine 600 studenten in. Bij opleidingen voor het voortgezet onderwijs waren dat er ruim 2000. Vooral eenjarige masters waren populair. De koepelorganisatie noemt de stijging heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Waarschijnlijk wordt het succes mede verklaard door alle nieuwe routes naar het leraarschap.
15: De boeren die een paar jaar geleden met trekkers massaal actie voerden, zijn opnieuw bezig om zich te organiseren. Appgroepen zijn weer volop actief, meldt NRC. En daarin roepen boeren in het hele land elkaar op om weer de straat op te gaan vanwege het stikstofbeleid. Morgen beginnen ze met zogenoemde zichtbaarheidsacties die publieksvriendelijk moeten verlopen, onder meer in de buurt van Gorkum.
2: Hoe groot de demonstraties vanaf morgen worden is moeilijk in te schatten. Maar in een interne app zou worden gesproken over de start van de boerenprotesten en het begin van een hete zomer. We kunnen in heel korte tijd heel veel mensen op de been brengen, zegt voorzitter Erik Luiten van de agrarische organisatie Agractie.
15: In de Telegraaf een portret van timmerman Henk Brandenberg, die al 60 jaar werkt bij hetzelfde timmerbedrijf. Maar nu hij 76 is, vindt hij het mooi geweest en gaat hij met pensioen. Ik heb het volgehouden omdat ik van mijn werk houd, zegt Henk nuchter. Het ging er 60 jaar geleden wel heel anders aan toe, vertelt hij.
2: We werkten met een houtvreeskop met lange, scherpe uitsteeksels. Als die niet goed vastzat, vloog de kop door de werkplaats. Zo is een collega wel eens een vinger verloren. Duizenden deuren, ramen en kozijnen maakte hij. Maar nu is het genoeg. Wat hij gaat doen, weet Henk nog niet. Maar ik ga geen hamer meer optillen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Red vines, because you're mine, I walk the line.
1: Onmiskenbaar het geluid van Johnny Cash met I Walk the Line. Ja, u hoorde het al, de vermoedelijke dader van een aanslag op de Berlijnse Pride gisteravond is vanavond gedood tijdens zijn aanhouding. De autoriteiten gaan ervan uit dat deze Abdul B. een terroristische aanslag pleegde met islamistisch motief. Ik ga erover praten met journalist en IS-kenner Judith Neuring. Goedenavond, Judith.
2: Goedenavond, Mieke.
1: Ja, waar hebben we het over bij een islamistisch motief?
2: Nou, na alle waarschijnlijkheid is deze man gerekruteerd door ISIS, de Islamitische Staat. En wilde hij, omdat dit een bijeenkomst was met homo's, wilde hij de vijand. Want dat zijn voor hun homo's straffen.
1: Ja, is dat wordt hen geleerd, dat homo's de vijand is.
2: Ja, ja, en ISIS is heel erg berucht vanwege alle homo's die van hoge panden zijn afgegooid. Vanwege het feit dat zij dus niet passen in de manier waarop zij tegen de wereld aankijken.
1: Ja. Op welke manier was die gedode verdachte verbonden met IS? Weten we dat?
2: Ja, we weten wel iets, maar niet heel erg veel. We weten dat hij geprobeerd heeft een paar jaar geleden Syrië binnen te gaan om voor ISIS te vechten. Daar hebben ze hem gevonden, hebben ze hem opgepakt en heeft hij ook een enige tijd, korte tijd, voor vastgezeten in Duitsland. En nu zijn er nog wel heel veel vragen. Het is een Sjiïtische man die voor een Soenitische organisatie werkt. Dat maakt het een beetje ingewikkeld. Maar hij is wel gerekruteerd, zo lijkt het.
1: Ja, maar dat aansluiten bij ISIS is kennelijk dan niet echt goed gelukt. Is dat zo lastig?
2: Het is gelukt, want hij heeft natuurlijk gelukt. Een aanslag gepleegd. Ja, ja, hij heeft een aanslag gepleegd.
1: Maar hij is daar niet op een of andere manier...
2: Ja. Hij is na alle waarschijnlijkheid online gerekruteerd de afgelopen tijd. In de gevangenis en daarna. Want hij was ook alweer even vrij. Daarna meteen buiten de gevangenis weer opnieuw.
1: Ja, hij was relatief jong, hè, 21. Past dat wel bij de doelgroep waarbinnen ISIS recruteert?
2: Ja, juist. In Europa worden heel veel jongeren, met name ook tieners, gerekruteerd. De AIVD zei in het jaarverslag van vorig jaar dat een derde van de ISIS-aanhangers jonger is dan 24 jaar. En daarvan waren er vorig jaar 11 opgepakt. Dat vertelt je ook iets over hoeveel ze weten over wat er gebeurt. En dat ze voor een deel ook die aanslagen weten te voorkomen. Wij weten heel veel niet. Hè? We weten niet hoeveel aanslagen er precies worden voorkomen. Behalve dan als je het af en toe hoort. Zoals gisteren nog in Duitsland, een 15-jarige jongen. Die opgepakt is omdat hij een aanslag in een synagoge zou willen plegen. Een 17-jarig meisje in Italië. Wat verklaarde dat ze voor ISIS een martelaar wilde zijn. Ja, dat soort dingen komen er dan naar buiten. Maar hoeveel er nog meer zijn, dat weten we niet precies.
1: Nee, want hoeveel van hen zijn ook echt daadwerkelijk bereid om een aanslag te plegen? Dat weet je natuurlijk niet.
2: Dat weten we niet. Nee, dat klopt. Maar de voorbeelden zijn er. December vorig jaar, dat zullen we ons allemaal nog herinneren. Bondi Beach in Australië, waar een vader en een zoon het vuren openden. En 15 doden het gevolg waren.
1: Ja. Het is ook bekend dat Abdul B. bezig was met verplichte deradicaliseringscursussen. Wat gebeurt daar? Weet je dat?
2: Ja, dat is iets wat een aantal jaren geleden is opgezet in Saoedi-Arabië. Om daar Al-Qaeda-radicalen te deradicaliseren. Dus om te zorgen dat ze geen aanslagen meer plegen. Dat ze van hun geloof afvallen. En dat is voortgezet in verschillende andere landen. Het probleem is alleen dat het niet heel erg goed lukt. In Saoedi-Arabië was het het percentage wat lukte ongeveer 60%. Dat zal ook ongeveer hetzelfde zijn bij de verschillende projecten die er elders zijn. Dus het lukt niet voor iedereen.
1: Nee, maar toch meer dan de helft.
2: Ja, ja, maar voor deze jonge man bijvoorbeeld, nee. Die had 2 van die lessen gehad. Ja. En hij had er 12 moeten hebben.
1: Ja.
2: Maar hij was op vrije voeten en dan kan dus iedereen je alsnog terug beïnvloeden.
1: Ja, want wie moet je dan tijdens zo'n cursus uitleggen dat ISIS het foute gedachtegoed heeft?
2: Vaak gebruiken ze daarvoor imams die uitlegt waar ISIS het fout heeft en hoe het werkelijk zit. ISIS heeft een soort knip- en plak-islam. En als je eenmaal daar het totaal tegenover legt, dan als het goed wordt gedaan, komen veel jongeren en ook ouderen aanhangers tot de conclusie dat ze zijn voor de gek zijn gehouden.
1: Ja. Een aantal jaren leek er sprake van minder islamistisch terrorisme. Ben je het met me eens?
2: Nee, dat is zo, ja. En dat kwam onder andere door het feit dat er in Syrië een einde kwam aan de burgeroorlog. Maar wat er nu aan de hand is dat ISIS meelift op de woede over de aanvallen van Israël op Gaza, op de Palestijnen. De VS waarschuwde bijvoorbeeld in 2024... dat er aanslagen zouden komen op activiteiten zoals de Gay Parade. En als je dan kijkt wat er in Syrië gebeurt, waar nu inderdaad een islamitisch bewind is, een groep die een tegenstander was van ISIS, terwijl daar de Amerikanen de troepen weghalen, en die halen ze ook weg uit Irak. En die troepen, die Amerikaanse troepen, die waren nou juist ingezet om te proberen ISIS een kopje kleiner te maken.
1: Ja. Wat is er nodig om de invloed van ISIS op Europa te verminderen?
2: Ja, wat er nu gebeurt, vrees ik, is het enige wat we kunnen doen. Proberen zoveel mogelijk te ontdekken wie er online bezig zijn. Hoe zij worden gerekruteerd. En dat ontdek je natuurlijk alleen als mensen worden betrapt. En verder, wat kun je doen als mensen willen geloven in een verhaal? Dat is natuurlijk, geldt niet alleen voor de islam, dat geldt veel breder. Dus het is heel moeilijk om dit te bestrijden. Behalve dan inderdaad, zoals nu nog steeds gebeurt, toch overal ter wereld. Door aanhangers op te pakken. En in sommige gevallen ook te executeren.
1: Ja. Dankjewel, Judith Neurink.
2: Geen dank.

0: Je pense à vous van Pierre de Mare. De belofte van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Daarvoor hebben we het deze week al 3 keer gehad. En vanavond is de laatste aflevering van deze serie. Want voorlopig laten tellingen alleen maar een toename van het aantal daklozen zien. Onder die daklozen zitten ook kwetsbare mensen, uiteraard, zoals moeders met kinderen. Hoe kunnen zij het beste worden geholpen? Daarvoor zijn 2 vrouwen bij mij in de studio. Dat is Jessica. Goedenavond, Jessica. Nee, noem je achternaam niet. Moeder van 3 jonge kinderen en tot vorig jaar dakloos. En Pita Boele, zij is sociaal makelaar in Dordrecht. Ook hartelijk welkom. Jessica, ik begin bij jou. Hoe zag je dakloosheid er in jouw geval uit?
1: Ik ging van bank naar bank, van huis naar huis.
0: Ja.
1: Moeder, oma, terug naar mijn ex-partner. Ja. Want ja, je moet iets. Ja. En uiteindelijk is het bij mijn oma gebleven. En daar vandaan verder.
0: En toen?
1: Bij mijn oma ging het best wel redelijk. Alleen, ik raakte zwanger van mijn derde.
0: Je had 2 kleine kinderen.
1: Ik had al 2 kleine kinderen, ja. Mijn oudste is van 2021. En mijn middelste is van 22.
0: Oh.
1: Dus die waren nog heel jong.
0: Ja.
1: Ja.
0: Was dat wel ook heel bewust dat je dacht... Want ik kan me voorstellen dat je als je in een moeilijke situatie zit... dat je denkt, ja, het is nu niet ideaal om misschien nog een kind te krijgen.
1: Nee, nee. Maar deze was me echt gegeven. Ja.
0: En als die er is, dan is die er.
1: Daar ga je ervoor.
0: Ja. En Pita, hoe gaat dat in Dordt? Mensen met kinderen lijken mij dat die misschien dan toch wel voorrang hebben.
2: Ja, dat zou je inderdaad denken. En dat is ook eigenlijk hoe het zou moeten zijn. Want moeders met kinderen behoren gewoon niet op straat. Maar wij hebben een behoorlijke lange weg moeten gaan. En hard moeten strijden om uiteindelijk een huis voor Jessica voor elkaar te krijgen.
0: Ja, hoe komt dat dan?
2: Dat komt omdat er gewoon heel weinig routes zijn die je kan bewandelen als je dakloos bent. Eigenlijk is, ja, zoals ik het even zo kan zeggen, de enige route die er nu is, dat je je kan melden bij een loket voor een maatschappelijke opvang. Dat zou dan bijvoorbeeld een plekje zijn bij het Leger des Heils. Maar mensen komen daar ook niet zomaar binnen. Je moet behoorlijk wat mankementen hebben, zeg maar, of hulpvragen hebben voordat je dus in de opvang terechtkomt.
0: Mankementen. En had Jessica niet genoeg mankementen?
2: Ja, maar ze kwam dus inderdaad ook niet in aanmerking voor het Leger des Heils. Ze heeft de urgentie aangevraagd. Daar kwam ze ook niet voor in aanmerking, omdat ze het argument was omdat ze geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.
0: Ja.
2: Dat kwam. Ze is gewoon Dordtenaar haar hele leven. Alleen omdat ze een postadres had bij het wijkteam, zeg maar. Dan sta je dus te boek als zijnde dat je geen vaste woon- en verblijfplaats hebt.
0: Ja.
2: En dat is reden voor de gemeente om geen urgentie te geven.
0: Ja, eigenlijk was je te zelfredzaam. Komt het daarop neer?
1: Zeker.
0: Ja, dat je te zelfredzaam bent om hulp te krijgen?
1: Ja. Ja, en niemand ziet het ook. Want ja...
0: Want?
1: Ik kreeg
0: je zag er niet dakloos uit.
1: Ja, ik zag er niet dakloos uit, maar zo denken mensen wel. Mensen denken aan een man op een bankje, ongeschoren, met een blikje bier en een tentje. Uh-huh. Maar ik ben gewoon moeder van 3 en ik loop ook gewoon in het centrum. En ik doe ook gewoon mijn boodschappen bij de winkels.
0: Ja. Ze zien het niet aan
1: je. Ze zien het niet.
0: Ze zien niet dat je s'avonds misschien steeds naar een andere plek gaat.
1: Nee, niemand ziet dat.
0: En hoe ging dat dan met je kinderen?
1: Nou, die konden nergens wennen.
0: Nee.
1: En dat heeft ze heel veel gekost.
0: Ja.
1: Want qua kind zijn.
0: Kijk, want je zei, ik sliep dan hier en dan weer daar.
1: Ja.
0: Maar op een gegeven moment, ja, misschien vindt iemand het een paar dagen gezellig. Maar ja, dan gaat het waarschijnlijk ook vaak mis.
1: Ja, met die 2 kinderen ging het ook vaak. Ze zijn druk, het zijn kinderen. Maar ja. Dus hun kunnen niet aarden. En dat is eigenlijk wel het belangrijkste van een kind. Dat ze een veilige plek hebben voor zichzelf.
0: Ja. Ja, hoe kan het eigenlijk? Hè? Ik denk dat een heleboel mensen die nu luisteren toch gek vinden dat een moeder met kinderen geen urgentie krijgt. Ja. Ik vraag het aan jou. Jij bent sociale, sociaal makelaar, ben je toch?
2: Het is zo dat je ze kijken daarnaar of... normaal gesproken kijken ze daarnaar of kinderen inderdaad dakloos worden. Nou, bij Jessica was dat zeker het geval. Toch werd zij op dat moment niet geholpen. Ze heeft inderdaad geen urgentie gekregen. We hebben bezwaar ingediend. Dat werd ook afgewezen.
0: Maar wat wordt er dan gezegd?
2: Hetzelfde argument. Dus dan zit er een extra onpartijdige partij. En ook die kwam op dezelfde conclusie. Ze volgen de regels van de urgentie. En een urgentiewijzer, dat zou je kunnen zeggen dat dat iets is, hè, voor mensen die urgent een woning nodig hebben. Maar eigenlijk door de woningnood en door de jaren heen is het eigenlijk zo gemaakt dat alle mensen die een woning nodig hebben eruit gefilterd zijn. Dus mensen die antikraak wonen, mensen die bij familie moeten wonen, mensen die gescheiden zijn, mensen die zwanger zijn, die krijgen allemaal geen urgentie meer.
0: Wanneer krijg je dan wel een urgentie?
2: Je krijgt urgentie als je statushouder bent, als je voor een slooptraject, als een woningcorporatie woningen gaat slopen, dan moeten ze al die mensen herhuisvesten.
0: Dan?
2: Die krijgen urgentie. Er zijn nog wat mensen die medische urgentie krijgen. En en Housing First, dat is ook nog een groepje urgentie.
0: Is dat?
2: Ja. Housing First is mensen die bij het Leger des Heils zitten. Die dan een huis krijgen en van daaruit weer hun leven op gaan bouwen.
0: Ja. Maar goed, jij bent nu niet meer dakloos, hè? Want je hebt op een gegeven moment heb je wel een woning gekregen. En hoe denk je dan nu eind goed al goed?
1: Nee, nu begint het pas.
0: Hoezo?
1: Nee, je moet gaan verwerken. Mijn kinderen, ik zie het ook gewoon aan hun. Hun missen oma, vooral heel erg oma. De omgeving waar ze het langst zijn gebleven. Ze zijn ook weer weggetrokken uit die omgeving waar ze net dingetjes op hadden gebouwd. Hun vriendjes, het buitenspelen.
0: En is dat nu een prettig huis waar je woont?
1: Nee, ik vind het zelf niet prettig.
0: En hoe komt dat?
1: Omdat de buurt mij niet ligt qua veiligheid.
0: Kun je dat misschien uitleggen?
1: Heel veel drugs. Ze mogen ook voor mij absoluut niet alleen buiten spelen. Mijn dochter heeft ook drugs gevonden, werkelijk voor de deur.
0: Oh, hoe zag... Dus wat voor drugs?
1: Cocaïne.
0: Een zakje cocaïne? Ja. Oké, dan had iemand uit je zak laten vallen. Of
1: ja,
0: zo.
1: Waarschijnlijk, ik hoop het.
0: Dus dan denk je, die mag niet meer naar buiten?
1: Nee, ze mogen absoluut niet alleen naar buiten. En als we buiten gaan spelen, is dat ook in een andere wijk.
0: Ja. En vind je het moeilijk om dan te zeggen, ik zou heel graag een andere woning willen?
1: Het is moeilijk omdat je dankbaar wil zijn voor wat je nu hebt. Maar het is gewoon niet passend. En passend plaatsen werkt ook meer aan het oplossen van de problemen die het al die tijd al met zich mee heeft gebracht.
0: Ja, Pita, hoeveel woningen zijn er in Dordt beschikbaar voor dakloze mensen die gehuisvest moeten worden?
2: Er is sinds 1 januari is er een pilot gestart in Dordrecht. Dat heet Wonen Eerst.
0: Ja.
2: En de gemeente heeft gezegd, we gaan 50 daklozen dit jaar een woning geven.
0: Ja.
2: Daar zijn ze nu mee bezig.
0: Ja. En hoe denk jij over deze, dat Jessica zegt van, ik wil ook niet te veel eisend zijn. Ik wil ook dankbaar zijn voor wat ik heb gekregen. Maar eigenlijk past het niet. Ik zit in een wijk waar drugs verhandeld wordt. Ja. Ik heb kleine kinderen, dus dat wil ik niet.
2: Hey.
0: Hoe ga je dat? Wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat is een lastig punt inderdaad. Omdat mensen die dakloos zijn, hoe dat ook is gebeurd. Hè, je kan door een scheiding dakloos worden. Je kan door allerlei oorzaken dakloos worden. Maar omdat je dakloos bent. En stel dat je dan weer een woning krijgt. Dan worden er ook vaak allerlei voorwaarden aan je gesteld. Een soort zorgcontract krijg je dan, een voorwaardencontract. Dus je moet aan allerlei dingen ook nog eens voldoen. Dus ja, en dan als je dan inderdaad ook nog eens niet passend wordt gehuisvest. Ja, ze hebben natuurlijk zoiets van, je hebt een huis gekregen. Dat is ook zo, ze zijn heel schaars. Het is verdelen uit schaarste, dat wordt ook vaak gezegd.
0: Ja.
2: Maar goed, als je kijkt wat mensen al achter de rug hebben, doordat ze al jaren dakloos zijn geweest. En Jessica is dat geweest met haar kinderen.
0: Ja.
2: Dan is het wel heel belangrijk om ook wel een passende plek te krijgen. Ja. Om je leven weer op te bouwen.
0: Je vindt het lastig om hulp te vragen?
1: Nee, niet zozeer het hulp vragen. Maar gewoon het passende.
0: Ja. Maar waar ben je bang voor eventueel? Stel dat je het zou doen. Zou zeggen, ik wil graag toch een heel andere plek hebben.
1: Ja, bang dat mensen me ondankbaar vinden.
0: Ja, ja.
1: Terwijl ik alleen maar kijk op de toekomst en op het oog van de kinderen.
0: Ja, want je wil je kinderen natuurlijk ten alle tijde bijhouden.
1: Ja, zeker. Want maar ik wil ze ook naar buiten kunnen sturen. Ja, ga maar lekker buiten spelen en dan kan ik ondertussen mijn afwas doen. Ja. Dat gaat hier niet.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat je ook nog denkt, ik wil niet dat bijvoorbeeld een organisatie als Veilig Thuis zich met mij gaat bemoeien.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Ja. Welk advies heb je voor andere moeders en vaders die dakloos dreigen te worden? Heb
1: je vraag hulp.
0: Vraag hulp.
1: Vraag gewoon hulp. Schroom niet.
0: Ja.
1: Want je komt er niet alleen. Het is echt moeilijk.
0: Ja. Oké, dank jullie wel, Pita Boele en Jessica, voor deze bijdrage en jullie komst naar de studio.

0: Better Man dan Jim Gardner. Vanaf dinsdag mogen Russische tafeltennissers onder eigen vlag weer meedoen aan internationale wedstrijden. Eerder deze maand hief het Internationaal Olympisch Comité de schorsing op die was ingesteld na de Russische inval in Oekraïne. De Internationale Tafeltennisbond heeft daar dus bijna onmiddellijk groen licht voor gegeven. De Nederlandse kampioen Britt Eerland kan dus ook weer tegen Russinnen gaan spelen. Goedenavond, Britt.
1: Goedenavond.
0: Wat vind je ervan dat de boycot is gestopt?
1: Ja, voor mij. Ik heb eigenlijk alweer tegen Russen gespeeld. Want in een competitie, zoals de Europese Cup, konden ze eigenlijk nog wel gewoon spelen. Dus eigenlijk, ik snap niet dat het internationaal kan. Maar ze hebben ook al onder neutrale vlag kunnen spelen. Dus nu valt het wel mee hoe verschillend het voor mij zal zijn. Maar het is wel weer een stap verder.
0: Ja.
1: Of een stap ergens naartoe.
0: Ja, wat vind je als topsporter in het algemeen van sportboycotts?
1: Ik vind het lastig, want eigenlijk ben ik wel iets meer voorstander van sport. Staat meer voor inclusie, samenhorigheid en verbinding. Dus eigenlijk zou ik meer willen, maar dat is eigenlijk echt voor iedereen, hoor. Dus ook voor de Oekraïners, maar ook voor de vrouwen, bij wijze van in Iran of Afghanistan, dat iedereen gewoon zou kunnen sporten. En dat we daar naartoe kunnen coachen, helpen, supporten, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. Volg jij wel dat nieuws over die oorlog tussen Rusland en Oekraïne?
1: In het begin wel wat meer dan nu, moet ik zeggen. Want zeker in het begin voelde het als het natuurlijk echt een, hoe moet je het zeggen, ook echt een dreiging tot heel Europa. Van hoe gaat het zich uitbreiden? En eigenlijk nu steeds wel iets minder. Als je opeens wel weer het nieuws ziet van oké, er is een drone en we kunnen niet vliegen. Dan ja, zo dat ongeveer, dat soort nieuws.
0: Ja, maar goed, jij zegt ik heb vaak tegen ze getafeltennist. En ja. Daar had je verder geen moeite mee. Dus.
1: Op dat moment denk je eigenlijk gezegd niet aan een sport. Je bent momenteel bezig met ik wil winnen. Dan maakt het eigenlijk niet uit tegen wie je staat.
0: Nee. Maar is het voor de sport wel goed dat de Russen en de Wit-Russen weer mee kunnen doen?
1: Voor de sport specifiek als in kwaliteit van de sport weer wel. Want de Russen zijn eigenlijk altijd wel echt een grootmacht geweest. Ja, ze zijn echt goed geweest. Ze hebben nu al het geld dat ze eigenlijk hadden voor het internationale tour hebben ze nu in hun eigen trainingsschema's en systemen gestopt. Dus extra toernooien gecreëerd, meer geld voor de competitie. Dus eigenlijk, ze zijn natuurlijk nu onder neutrale vlag wel al kunnen spelen. En één van beide heren is gewoon in de top 40 alweer teruggekomen.
0: Ja.
1: Dus qua niveau zijn ze wel echt goed sterk aanwezig, zeg maar.
0: Nee, ze hebben dus gewoon doorgespeeld tijdens die boycott en op een hoog niveau ook nog eens een keer, dus.
1: Ja, eigenlijk. En als sport heb ik daar wel weer respect voor. Want zeg maar, in de coronatijd hebben we natuurlijk mee kunnen maken dat je heel lang niet hebt kunnen sporten. En dat heeft echt wel een impact gemaakt bij verschillende landen of bij mij bewijzen van. Dus dat kan, is wel knap van ze. Maar ik snap ook wel zeker waarom die boycott er in het begin ook wel was weer gezet.
0: Ja, maar goed, ze hebben dat toch gedaan, ondanks het feit dat ze internationaal niet mee mochten doen. Ken jij ook tafeltennissers uit Oekraïne?
1: Eentje eigenlijk. Ik moet niet zeggen dat we echt bevriend zijn. Maar ik ben natuurlijk een moederatleet. En zij ook dan, zeg maar. En zij had bewijs van het begin dan echt 5 maanden haar man niet kunnen zien. En denk van, nou, vind ik wel knap dat ook zij blijft doorsporten onder die omstandigheden.
0: Ja, die zat aan het front, die man.
1: Zij kon dus wegens haar status volgens mij gewoon uit Oekraïne weg om ergens anders te trainen en te spelen.
0: Ja.
1: En hij moest toen blijven, want volgens mij moesten alle mannen toen blijven in Oekraïne.
0: Jee. Die opheffing van de boycott tegen Rusland is natuurlijk wel pijnlijk voor Oekraïners, vind je niet?
1: Zeker, zeker. Er zijn natuurlijk genoeg slachtoffers. Maar ook voor de Russen, maar ook voor de Oekraïners, zeg maar. Niet dat het allemaal dezelfde soort slachtoffers zijn, dat zeker niet.
0: Nee.
1: Maar ik vind inderdaad wel dat de WTT of ITTF, ze moeten allemaal wel zorgen voor een veilig sportklimaat. En ik hoop dat ze dat wel daar rekening mee houden allemaal.
0: Ja, en hoe moet dat als Oekraïners tegen Russen moeten spelen? Gebeurt dat eigenlijk wel? Of weet je daar iets van?
1: Internationaal weet dat natuurlijk nog niet, want dat gaat nog gebeuren.
0: Ja.
1: En ook hoe ze daar rekening mee houden. Ik heb inderdaad nog even kort gekeken wat eigenlijk nou de ITTF statement was. Maar ik moet zeggen dat het heel zakelijk was.
0: Uh-huh.
1: Ik weet wel al wijs van mijn Oekraïense, die speelde dan bij zo'n club. Wat ik al zei, de Russen konden toen ook nog gewoon spelen. Die heeft toen van tevoren wel aangegeven aan de club van, nou, als ik tegen Russen speel, dan speel ik gewoon niet. En daar heeft toen de club wel rekening mee gehouden, wat ik dan ook wel weer netjes vind. Maar ik vind het inderdaad, het is allemaal wel persoonlijk, ook net zo met de Russen, niet iedereen zal in het leeg zitten of echt een oorlogscrimineel zijn. En dat mogen inderdaad iedereen uitzoeken van of ze dat wel of niet zijn. En dan daarvan denk ik dat je kan kijken of ze kunnen spelen. Maar Ja, dat zijn wel echt de organisaties die er volgens mij over gaan.
0: Ja, dus bij clubwedstrijden worden ze dan wel eens uit elkaar gehouden, hè? Kennelijk. Ja.
1: Ja, ik denk dat het wordt aangegeven door de managers die daar dan rekening mee houden. Ik heb vaak wel contact met de manager bij de club, dus die gaan er dan een beetje over van hoe ze dat kunnen regelen.
0: Ja, heb je het daar wel over dan? Over dit soort, wordt daar veel over gesproken, over dit soort zaken? Gewoon onderling bij jullie?
1: Nou, eigenlijk weinig. Wat ik al zeg, van we kijken inderdaad meer naar de opstelling en kunnen de Russen komen, ja of nee, of komen de Oekraïners en hoe gaat het ermee? Maar wat ik al zei, de Russen zijn in die optiek altijd al gebleven in de tafeltennis. Met wat ik al zei, met de competitie, de Champions League en dat soort dingen. Volgens mij was het wel heel even, dan wat ik al zei, een boycott van de Oekraïners, ja, als ze even niet gespeeld hadden. Maar dat is dan het enige, eerlijk gezegd.
0: Ja. Oekraïners, jij zei net, Russen zijn goed. Zijn Oekraïners ook goed?
1: In een minder stadium. Ze kunnen echt wel gewoon goed tafeltennis. Ze had gewoon degelijk geweest. Vooral het Midden-Oosten zie je gewoon dat tafeltennis is wel gewoon een van de sporten. Niet de hoogste sporten, maar wel de sporten.
0: Ja.
1: Maar de Russen hebben dat altijd wel weten te pakken.
0: Ja. Je speelt nu voor een club uit Kroatië, hè?
1: Dat is mijn transfer, inderdaad. Ik heb afgelopen twee seizoenen in Oostenrijk gespeeld en ik ga nu naar Kroatië toe.
0: En ga je daar ook echt wonen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nou ja.
1: Wat ik zei, ik ben ook moeder.
0: Ja.
1: En ik probeer altijd wel ook mijn privé en mijn sport, mijn werk eigenlijk een goed balans te zien.
0: Maar je woont in Nederland en dan kan je toch voor een club uit Kroatië spelen?
1: Ja, klopt. Maar dan komt ook, de WTT-tour is gewoon, je kan gewoon 1 à 2 toernooien per maand spelen als je zou willen. En daaromheen nog competitie. Dus echt, de tour gaat maar door. Dus het is altijd weer overwegen van waar is handig om te zijn en om te trainen. Dus je bent wel vaak met een individueel programma bezig en te kijken hoe past het team daarin, zoals het Kroatisch team of het Nederlands team.
0: Ja, oké. Maar goed, je speelt voor een club uit Kroatië binnenkort. Verwacht je dan ook een Russische tegenstander binnenkort?
1: Ja, dat zou best kunnen. Volgens mij in een Spaanse club speelt er een Russische en een Italiaans ook. Wat ik al zei, afgelopen seizoen ook al tegen gespeeld. Dus dat zou best wel weer kunnen, ja.
0: Oké, nou, heel veel sterkte en dankjewel. Britt Eerland, de Nederlandse kampioen tafeltennissen. En ik ga meteen door met het volgende onderwerp. Want bij mij in de studio zit Koert Davidsen. En hij maakte een documentaire over zijn broer, de schilder Bart Davidsen, vorig jaar al. Maar hij wordt vanaf morgen iedere dag tijdens World Pride in Amsterdam vertoond. Ook zullen de schilderijen van Bart Davidsen worden tentoongesteld in het gebouw van de HIF-vereniging. Goedenavond. Ja, goedenavond. De expositie is vandaag officieel geopend,
2: ja,
0: voor genodigden. Hoe was dat?
2: Nou, het was heel druk en hele mooie, enthousiaste reacties.
0: Ja, ja, op de kunst ook.
2: Op de kunst.
0: Ja, vooral op de kunst.
2: Ja, vooral op de kunst, ja.
0: Ja, maar die documentaire hebben natuurlijk heel veel mensen inmiddels misschien gezien. Ja. Jouw broer Bart was homoseksueel, is in 1986 in Amsterdam aan AIDS overleden. Ja. Hij was toen 28, jij was 1,5 jaar jonger. Mm-hmm. Wat zijn jouw herinneringen aan die tijd?
2: Ja, kijk, ik had een ander leven. Ik woonde in Rotterdam.
0: Ja.
2: En ik hield me. Kijk, Bart was naar de Sint-Joost Academie gegaan.
0: Hij was in Breda.
2: Ja. En hij was als schilder opgeleid. En ik ben hem daarna gevolgd naar dezelfde academie.
0: Ook. Jullie waren allebei artistiek. Jullie kwamen uit een Zeeuws tuindersgezin, hè?
2: Ja, klopt. Ja. Maar wel altijd weer artistiek. En inderdaad, en ik heb me dan richting fotografie en film ontwikkeld.
0: Ja.
2: Ja, dus daar hield ik me mee bezig.
0: Ja, je wist eigenlijk niet zo goed wat voor leven hij leidde.
2: Niet echt, nee. We groeiden wel iets meer naar elkaar toe toen hij in Amsterdam woonde. Ik hielp hem ook af en toe. Dan moest hij een trailer maken voor het eerste homofilmfestival. En toen vroeg hij mij om te helpen. Maar hoe zijn leven er echt uitzag, dat wist ik ook niet. Nee.
0: Dat weet je nu wel.
2: Dat weet ik nu wel, ja.
0: Hoe zag het eruit?
2: Nou, hij stortte zich behoorlijk in het uitgaansleven. Hij bezocht darkrooms en hij bezocht plekken waar hij andere mannen kon ontmoeten.
0: Ja. En dat is hem. Nou ja, dat is natuurlijk ook een reden dat hij dat virus heeft opgelopen.
2: Ja.
0: Waarom wil jij nu of die documentaire over hem maken?
2: Ja. Ja, ik heb wel plannen gehad om hem eerder te maken. Maar dan dacht ik weer van, nou, ja, wat moeten andere mensen met zo'n privéverhaal? En ik kon ook niet goed een goede vorm vinden of een goede ingang vinden om het verhaal te vertellen. En misschien heb ik de tijd nodig gehad om wat meer afstand ervan te nemen.
0: Ja, dat is flink wat jaren.
2: Ja, precies. Ja, ja, en toen op een gegeven moment dacht ik, ik denk dat het 10 jaar terug was, dat ik dacht van nou, nu moet ik echt doorpakken.
0: Ja.
2: En toen heb ik het opgestart.
0: Nou ja, je wilde misschien ook nog mensen spreken die hem in die tijd goed gekend hebben.
2: Zeker, ja.
0: En die leven nu nog.
2: Die leven nog, ja. Nee, want dat was wel een van de uitgangspunten. Dus ik wilde een documentaire maken met alleen mensen die hem gekend hebben.
0: Ja. Kun jij de kunst beschrijven die hij in de laatste fase van zijn leven maakte?
2: Ja. Ja, dat waren schilderijen die behoorlijk realistisch zijn. Maar ze zijn niet... ze zijn ook wel met een bepaalde lef gemaakt. Kijk, het is niet pietluttig nauwkeurig. Dus het is ook best wel grof. Maar het is...
0: Stoer.
2: Het is stoer, inderdaad, ja.
0: Ja.
2: Ja, en het zijn schilderijen... Het is een serie van 8 schilderijen van jonge mannen. En ze staan allemaal en ze kijken je aan. En ze staan allemaal op wat donkere, steegachtige locaties.
0: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat is ook weer zo'n aspect. Ik heb altijd gedacht, schilderijen van jonge mannen. Hele mooie, echt ja. Hele mooie schilderijen. Maar door het maken van die film ben ik ook achtergekomen dat ze een heel andere connotatie hebben. Het zijn jonge mannen die op zoek zijn en die smachten en contact willen leggen met andere mannen.
0: Maar ook jongens die zich prostitueerden?
2: Ja, er is één specifiek schilderij waar een vriend van Bobby heeft. Dus Bobby is dat, die heeft daarvoor. Geposeerd? Geposeerd, ja, sorry. Ja. En die vertelde inderdaad. Ja, ze wilde echt inderdaad een prostituee neerzetten.
0: Maar vonden jouw ouders die kunst mooi?
2: Ja, vonden ze heel mooi.
0: Ja?
2: Maar die hebben dat ook nooit geweten. Kijk, dit schilderij heeft jarenlang boven hun bank gehangen. Maar het was een schilderij van een mooie, leuke, jonge man.
0: Ze wisten wel dat jouw broer homoseksueel was.
2: Ja.
0: Ja. Maar ze wisten niet dat dat een bepaald soort man was dan misschien.
2: Nee.
0: Nee. Nee. Want ik heb de documentaire gezien, of in ieder geval een groot stuk eruit. Mm-hmm. Jouw ouders waren heel kerkelijk.
2: Ja.
0: En toch heel accepterend naar je broer.
2: Ja, ja, dat klopt. Dat is zo, ja. Ja. Dus ze hadden ook geen probleem mee. En ze bezochten hem ook regelmatig in Amsterdam. Maar goed, mm-hmm. Bart hield hun ook wel weg uit de wereld waarin hij leefde. Ze zijn bijvoorbeeld nooit bij hem in het... Hij woonde in een kraakpand, daar zijn ze nooit geweest.
0: Nee. Was hij destijds al bekend? Was hij, laten we zeggen... hadden ze grote verwachtingen van hem als kunstenaar? Weet je niet.
2: Nou, ik denk... Nee, dus in de wereld van de schilderkunst was hij niet bekend.
0: Niet?
2: Nee. Kijk, er was een grote groep veel jonge mannen die enorm aan de weg timmerden. Ja, hij was daar helemaal niet mee bezig. Hij was in zijn atelier was hij aan het werk. En dat is wat hij deed. En dat een vriend van hem zei van je moet eens een keer gaan exposeren. En die heeft toen een expositie voor hem georganiseerd. En dat is eigenlijk de enige reden dat hij een expo heeft gehad.
0: Maar hij had wel talent volgens mij.
2: Ja, zeker.
0: Tenminste, ook in die film laat je ook tekeningen zien die hij maakte toen hij veel jonger was thuis. En dan dacht ik, nou ja, het talent spat er wel vanaf.
2: Ja. Ja, nee, dat ben ik ook weer door die film ben ik dat jeugdwerk weer opnieuw gaan bekijken. En dacht, ja, hij was echt heel goed.
0: Hij kon echt wel wat.
2: Ja, nee, dat klopt.
0: Je hebt ook iets volgens mij goed willen maken, hè, ten opzichte van hem.
2: Ja.
0: Door nu hem opnieuw in de belangstelling te plaatsen met die film en met die expositie.
2: Ja.
0: Je hebt het idee dat je destijds dat je hem toch in de steek hebt gelaten.
2: Ja.
0: Mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, of in ieder geval dat ik hem. Kijk, het meest pijnlijke is dat, en dat daar gaat de film over, is dat ik niet heb gesproken op zijn begrafenis.
0: Ja.
2: Omdat. Goed, de kerk nam dat over en er was helemaal geen ruimte om dat te doen. En alles wat ik op de begrafenis had willen zeggen, dat doe ik wel nu met deze documentaire.
0: Ja, en ook, laten we zeggen, het feit dat je zo moeilijk iemand bij durfde te staan destijds. Ja. Omdat er nog zo weinig bekend was over die ziekte. Dat was ook allemaal omgeven met een soort angst en mysterie,
2: zeker.
0: Toch?
2: Ja, zeker. Ja, ja, en dat vertelden die jongens in de documentaire ook. Er werd heel weinig over gesproken.
0: Dat is nog wel misschien het ja, tenminste, dat trof mij in die film, die enorme zwijgzaamheid. Ja. Iedereen wist het allemaal wel, maar het werd niet benoemd.
2: Nee, en het werd niet uitgesproken, nee. Maar ook in het ziekenhuis waar hij in de laatste 10 dagen van zijn leven gelegen heeft. Ja, pas de 3 dagen voordat hij overleed namen de artsen het woord aids in de mond.
0: Toen pas. Hij was ook, begreep ik, een van de eerste slachtoffers.
2: Ja.
0: Is dat zo?
2: Ja, kijk, hij zat wel in die eerste golf. En in die vriendengroep was hij de eerste.
0: Ja. Ja. Die documentaire wordt ook in andere landen vertoond, hè?
2: Ja.
0: Dat moet je toch wel goed doen.
2: Ja, dat is fantastisch. Ja. Nee, we hebben dus een vertoning in Bangkok gehad.
0: Ja. Ja. Okay. Hey, dankjewel voor je verhaal. Mensen die denken, hier wil ik meer van weten, die kunnen woensdag 5 augustus luisteren naar Nooit meer slapen. Dus in de nacht van woensdag op donderdag een uur lang over de film die je hebt gemaakt over broer Bart en over jullie band. Dankjewel voor je komst.
2: Graag gedaan.
3: Het is 11:55.
0: Illusionist Hans Klok heeft vanmiddag de belangrijke Fred Kaps Award gekregen voor zijn bijdrage aan de goochelwereld in zijn lange carrière. Goedenavond, Hans Klok.
4: Ja, goedenavond, Mieke.
0: Gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Ja, dat was wel een grote verrassing.
0: Ja, en een hele eer. Wat vind jij de beste goocheltruc van Fred Kaps?
4: De allerbeste goocheltruc van Fred Kaps is de truc met het zout. Een zoutvaatje zout keert hij om. Hij leegt het zout in zijn handen, dan laat hij het verdwijnen. En dan tovert hij het zout weer terug, alleen het stopt nooit meer. Dus het eindigt met bergen zout op toneel. En dat is zo fantastisch hoe hij dat doet. Hij heeft het ooit nog eens bij Mies Bouwman gedaan in een wensprogramma. Dat een mevrouw die vroeg van, ik wil dat Fred Kaps die truc doet, maar zijn mouwen gaan we er eerst afknippen. De mouwen werden er afgeknipt en toch ontstond die berg zout. Dat is absoluut mijn favoriet. En voor de luisteraars, kijk gewoon op YouTube. Het staat er heel vaak op. Ja,
0: en weet jij hoe hij het deed?
4: Hoe hij het deed? Hij deed dat goed.
0: Nee, maar ken jij het geheim achter die truc?
4: Ja, zeker. Ik ken het geheim. En ik heb het eigenlijk uit respect voor Fred Kaps nooit gedaan.
0: Okay.
4: Maar misschien dat ik dat later in mijn leven nog eens als een hommage zal brengen. Ja. Maar,
0: heb je wel elementen van Fred Kaps later gebruikt in jouw illusies?
4: Ja, in mijn illusies. Ik ben natuurlijk een echte illusionist.
0: Ja.
4: Maar ik ben ook heel verliefd op het handwerk. De

0: kaart. Stop maar in mijn broekzak. Weet je, hij kon ook heel goed acteren.
1: Nou, misschien komt er ooit nog eens een Hans Klok Award. Dat zou zomaar kunnen. Dank je wel, hè.
0: Wie weet.
1: Ja, dag. Dank je wel, Hans Klok.
0: Dank je wel.
1: Ja, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Het Oog. Straks wat blijft. En morgen zit Chris Keijne hier. Dag.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
4: NPO Radio.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
6: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs.

0: Parijs. Drie Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er drie Nederlandse ritzegens. Eén daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won twee etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de vijfde keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: de maatschappij.
1: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
2: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
3: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
2: Maar eindigde in een drama.
4: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
2: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
5: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Het zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: rest in peace.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 8.